werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs een tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer is een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Zesuur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: So. Blend. 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
2: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
3: McGinn. Buendia. Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
1: Freiburg scoorde dus niet. En voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.

0: zonder zorgen, 9 over 7 op je donderdagochtend. En je hoorde dus Marcus Houston met That Girl en daarvoor Whitney Houston met If I Told You That. Hallo Veronica.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Het gaat goed.
0: Het was zo vroeg licht vandaag ook, hè?
1: Oh, lekker, hè?
0: Ja, en zonnig. En
1: hou jij ook van die soundtrack? Dat geluid van die vogeltjes die in onze
0: jingle zitten.
1: Ja, nee, niet alleen die vogeltjes, maar als je nu naar buiten gaat. Tenminste, ja, misschien zijn ze
0: echt al gestopt,
1: maar de echte vogels. De soundtrack van de zomer is
0: begonnen. Beetje merels.
1: Beetje zo dat... Dat?
0: Wacht, hoe?
1: Ik vind dit oprecht het lekkerste wat er is. Samen met de geur van regen, verse regen op warm asfalt.
0: Oh ja, asfalt.
1: Ja, warm asfalt.
0: Oh, ik dacht op groen of zo.
1: Nee, nee, maar die geur, je snapt toch waar ik het over heb. Dat is voor mij de zomer.
0: De geur van de regen, ja, de collega's hier zitten ook na te denken. Bij mij schiet hij niet te binnen, bij jou wel?
1: Jawel.
0: De lekkere geur van regen op asfalt?
1: Op warm asfalt.
0: We komen echt uit de stad, dat hoor je wel weer.
2: R&B Classic.
1: Goed, laten we heel even terugschakelen deze ochtend. Het is vandaag precies 55 jaar geleden dat Marvin Gaye een nummer schreef over soldaten die thuiskomen in een land dat ze zelf niet meer herkennen.
0: Wat gaat het daarover?
1: Over een planeet die langzaam kapot gaat. Maar ook over armoede die maar niet verdwijnt. En wanneer ik dit nummer opzet, 55 jaar nadat hij dus dit nummer schreef, kan ik alleen maar denken, waarom past het nu nog steeds zo goed? Waarom is het nu nog zo relevant?
0: Ja.
1: Er zijn momenten dat ik denk, Q, en dat meen ik echt, de wereld staat in een fik. Wat gebeurt er? Komt het nog goed?
0: Ja.
1: Ik ben een positief mens en ik ga ervan uit dat het allemaal goed moet komen. Maar soms hebben we dit soort tracks nodig om even stil te staan bij dus de staat van de planeet, van de mensheid. En daarvoor schreef Marvin Gaye What's Going On.

0: Romantic All My Soul. Van de man die in juli deze kant op komt. En ja, nog steeds hits aflevert. Dat album is ook wel echt een bijzonder en lekker album. Hey, je luistert naar de Morning Show. 18 over 7 op je donderdagochtend. Het weekend is bijna in zicht. Ja. Sommige mensen noemen de donderdag de kleine vrijdag. Dus zo mag je dat ook bekijken. Glas is half vol. En we wilden even iets met je bespreken. Want ook Nederland gaat over tot het invoeren van de wet die bedrijven verplicht om lonen transparant te maken. Werknemers kunnen dat opvragen, of kunnen dan opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Het is de invoering van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Want uit cijfers blijkt dat vrouwen nog steeds onderbetaald krijgen per uur, zelfs als ze dezelfde functie hebben als mannen.
1: Ja, het blijkt zelfs zo dat vrouwen in dezelfde functie als hun mannelijke collega gemiddeld zo'n 6% minder per uur verdienen.
0: Wauw.
1: Dus dat is best aanzienlijk veel.
0: Ja, ik dacht bij loonkloof ook aan generatie. Maar dit gaat dus met name over het verschil tussen mannen en vrouwen.
1: Ja.
0: En goed dat daar wat aan gebeurt natuurlijk. Het enige waar ik wel... Ja, dat ik dacht, vind ik dat leuk? Vind ik dat prettig? Is het goed voor de toekomst? Dat mensen dus gewoon je salaris kunnen opvragen.
1: Jouw collega's.
0: Ja. En dan krijg je haat en nijd van verdien je zoveel of verdien je zo weinig.
1: Denk je dat er dan scheve gezichten, dat er een soort spanning op de werkvloer komt?
0: Mensen zijn toch jaloers aangelegd.
1: Ja, kijk, ik weet natuurlijk niet precies wat jij verdient.
0: Nee.
1: Nu hebben jij en ik niet helemaal dezelfde functie.
0: Constructie ook niet.
1: Want jij bent radio DJ, ik ben de co-host. Maar ik kan mij wel voorstellen dat als op het moment dat jij en ik hetzelfde werk doen, dezelfde verantwoordelijkheid delen, dat ik dan wel zeker zou willen weten dat ik niet onderbetaald word.
0: Ja.
1: En hoe kan je dat? Nou, hoe kan je daar nou voor zorgen? En ik denk dus dat de gedachte hierachter is, hoe transparanter, hoe beter.
0: Ja.
1: En ik denk niet dat inderdaad dat haat en nijd, ik denk dat we dat even los moeten laten. Maar dat het vooral gaat over dat ik dan makkelijker naar onze baas kan stappen en kan zeggen, hey, wacht even, er klopt iets niet.
0: Ja.
1: Want daar gaat het om.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat is zeker de reden. Alleen lopen dingen soms anders dan dat je wil dat ze lopen.
1: Maar wat nou als jij erachter komt dat wij, hè, dat ik minder verdien dan jij?
0: Ja, of andersom, dat ik erachter kom dat je meer verdient.
1: Ja, maar in dit geval gaat het over de loonkloof. En vrouwen verdienen aanzienlijk minder dan
0: dit is meer
1: de
0: voor
1: man.
0: De hand liggend, ja.
1: Wat zou jij daar iets mee doen met die informatie?
0: Als man?
1: Ja.
0: Ja, dat ik meer verdien dan jij?
1: Ja.
0: In het geval van jou denk ik wel, omdat we elkaar ook gewoon kennen. En dan zou ik het een beetje rot vinden en scheef en ook niet echt prettig. Snap je? Dus dan ga je er wel over praten.
1: Want dat kan natuurlijk ook gebeuren, hè? Dat je als collega denkt, hey, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk voor mijn collega.
0: Ja.
1: Ik stap ook naar mijn baas toe.
0: Maar heel eerlijk, gewoon om eerlijk te zijn, ik zou het niet bij iedereen doen.
1: Nee.
0: Ik zou het bij jou doen, omdat we gewoon een band hebben. Weet je wel? Dat ik denk, dat vind
1: maar niet
0: ik
1: met alle collega's, bedoel jij?
0: Nee, en je komt ook gewoon niet voor iedereen op. Want het is ook niet mijn strijd in dat geval.
1: Ja.
0: Want op het moment dat het op geld aankomt, ik denk dat heel veel mensen gewoon bezig zijn met hoe ga ik de huur of de hypotheek betalen. Hoe zorg ik dat er genoeg te eten is voor de kids. En ik wil af en toe ook wat leuks doen.
1: Ja, precies. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Als je nu luistert en je bent een man of een vrouw of iets daar in between. Wat zou jij ervan vinden als jouw collega's weten hoeveel jij verdient?
0: Goeie, laat het even weten via de NPO Blend app, zeg ik altijd, maar dat klopt niet. De NPO Luister app, klik daar op NPO Blend en klik dan op berichtje en stuur even door wat jij ervan vindt, want we zijn hartstikke benieuwd. Zometeen in de Morning Show Eric Benet en Faith Evans, die hoor je met Georgie Porgy en nu Akon en Snoop Dogg. Hij deed hem nog live in de Ziggo Dome in Amsterdam. I Wanna Love You. En dan liet hij dus het publiek dat stukje zingen, want er is ook een andere versie waar FUCK in is verwerkt.

0: een heerlijke plaat. Eric Benet en natuurlijk Faith Evans met een track die als eerste in 1978 uitkwam van Toto. Georgie Porgy op NPO Blend. We hadden het net even over de loonkloof en dan met name de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Wat vond je nou uit, Veronica? Op jaarbasis was het hoeveel procent?
1: Ja, 32% bruto jaarloon. Het verschil dan tussen
0: mannen en vrouwen. Functie.
1: Ja.
0: Het is wel enorm, hè? 32%.
1: Dat is insane.
0: We vroegen ook even wat jij ervan vindt. En daar komen veel berichtjes op binnen, zie ik.
1: Inderdaad, ja, Edwin die vroeg zich af of de lonen uiteindelijk minder gaan worden als iedereen weet wat
0: een
1: ander verdient.
0: Ja.
1: Dat denk ik niet.
0: Ik denk niet dat ze je salaris verminderen, maar ik denk wel dat ze je salaris op een bepaald punt houden. Dat we zeggen van nou, dan dit jaar even geen loonverhoging, want we komen niet uit anders.
1: Ja, maar dat proberen ze toch elk jaar te doen. We zitten bij de NPO. Dit is ook altijd een bezuiniging of weet ik veel wat gaande. Ja, hou op hoor. Ik zie dat zij Hiet, goedemorgen, die zegt... mij maakt het niet uit wie weet hoeveel ik verdien. Ik ben er liever eerlijk en open over... dan dat er achter mijn rug onderzoek wordt gedaan naar mijn inkomen.
0: Oh ja, maar ben je ook zo open? Als
1: ja.
0: mensen jou vragen wat verdien je, dan zeg je gewoon wat je verdient.
1: Ja. 100%. Ja, als jij nu wil weten wat ik verdien... Ik ga dat zeker. Al mijn collega's mogen weten wat ik verdien.
0: Wauw.
1: Ja. Sterker nog, ik heb bij een vorige werkgever... heb ik dus inderdaad dit gesprek met een collega, mannelijke collega gevoerd. Die ik zou... ik moet even uitkijken wat ik ga zeggen.
0: Ja.
1: Ik zou bijtekenen.
0: Aha.
1: En toen was ik aan het onderhandelen. En toen heb ik mijn mannelijke collega gebeld. En toen heb ik gevraagd, van joh, zou jij willen delen wat jij verdient? Want ik ben nu aan het onderhandelen. En ik krijg een beetje het gevoel dat ik word... Bepiepeld.
0: Ja.
1: En die heeft dat toen met mij gedeeld. En inderdaad, ik werd bepiepeld.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Maar wel slim dat je dan hebt gebeld.
1: En wat fijn dat die mannelijke collega zo transparant was.
0: En dit gaat over je reguliere werk.
1: Ja.
0: Maar daarnaast doe je net als ik heel veel andere dingen ook nog.
1: Ja.
0: Ben je daar ook open over? Want dat verschilt soms een beetje.
1: Kontje verkopen op Instagram.
0: Being an influencer heet dat tegenwoordig.
1: Ja. Ja, en die bedragen slaan nergens op. Ik heb wel eens gewoon €1500 gekregen voor een post.
0: Ja.
1: Koekoek.
0: Ja, maar dan wil je niet tegen de andere partij zeggen van ja, ik kreeg zoveel.
1: Nee, ik lieg altijd. Ik zeg altijd dat ik veel meer krijg.
0: Nou, ja, dat bedoel ik. Dat wil ik even horen.
1: Yes, jongens, het ziet er goed uit. Het wordt nog een beetje bewolkt deze ochtend. Maar later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt zo'n 18 tot 22 graden. En morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden.
0: Wat heerlijk, eindelijk. Er is gewoon lente in Nederland, het bestaat.
1: Ja.

0: 8 en je hoort de Groove Thing.
1: Wake up call.
0: Alle schepen van de Gaza Flotilla zijn tegengehouden door Israël en de activisten zijn naar de havenstad Ashdod gebracht. Niet alleen onze BNNVARA-collega Gijs Sanders en zijn cameraman zitten daarbij, maar ook de 21-jarige Jesse van Schaik.
2: Ja, aan de telefoon hebben we nu haar moeder, advocaat Anne van Schaik. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Hi. Hey, sinds maandag heb jij geen contact meer met je dochter. Heb jij inmiddels duidelijkheid of consulaire hulp gekregen?
3: Nou, we hebben begrepen dat vandaag de Nederlandse ambassade op bezoek gaat. En we verwachten daarna meer te horen.
0: De veiligheidsminister van Israël, Itamar Ben-Gvir, heeft op X met trots een video gedeeld. Nou ja, video. Monsterlijke beelden waarin te zien is hoe de activisten bespot worden, terwijl ze geboeid zijn, op hun knieën zitten en hun hoofden naar de grond moeten houden. Ik kan me voorstellen dat je heel erg zorgen maakt over je dochter.
3: Ja, ik maak me zeker heel veel zorgen over mijn dochter en alle opvarenden van de flotilla. En natuurlijk ook gewoon de Palestijnse gevangenen die al heel lang in de gevangenis zitten waar de flotilla-opvarenden zijn heen gebracht. Mm-hmm. Want het is duidelijk dat Israël geen enkel recht respecteert voor niemand niet.
2: Ik ben zelf moeder en ik probeer me een beetje in jou in te leven. Hè? Hoe heb jij de afgelopen dagen beleefd?
3: Ja, dit zijn niet de beste dagen. Het is natuurlijk gewoon heel naar om niet te weten waar ze is. En wat er dan naar buiten komt, dat zijn dan inderdaad die beelden.
2: Ja,
3: dat wens je gewoon niemand toe. En ik hoop gewoon dat het goed met haar gaat en dat we er heel snel kunnen zien. Ik ben ontzettend boos. Natuurlijk uiteraard op de Israëlische regering, maar ook op de Nederlandse regering. Want dit was gewoon te voorspellen geweest. Dit is vaker gebeurd.
2: Ja.
3: Mensen zijn vaker mishandeld. En de Nederlandse regering heeft zich nooit uitgesproken. Dus zij is eigenlijk onbeschermd daarheen gegaan. Dat vind ik heel erg. Als moeder is het natuurlijk vreselijk om mee te maken. Ik vind het ook voor de broers en zusje van Jesse afschuwelijk dat zij dit moeten zien.
0: Ja.
3: Dus ik wens het echt niemand toe.
0: Was je bij het moment dat ze vertrokken?
3: Ja, ik ben naar Barcelona gegaan om afscheid te nemen van haar. Ook omdat ik me natuurlijk heel veel zorgen maakte. We volgen de flotilla ook al langer. En we weten ook hoe Israël de opvarenden behandelt. Ik was heel erg onder de indruk van niet alleen van mijn eigen dochter, maar van alle mensen die kwamen. Dat zijn ook echt gewoon mensen met mensen wereldwijd die gewoon een baan hebben, die achter hebben gelaten, die familie en vrienden hebben achtergelaten om met elkaar op die vreedzame missie te gaan naar Gaza met humanitaire goederen. Ik heb zelf gezien hoe babyvoeding en luiers en medicijnen aan boord zijn gebracht.
2: Yeah.
3: Ja, hoe vastberaden iedereen ging, hoe blij ze ook allemaal gingen. Mm-hmm. En hoe enthousiast ze vertrokken, uitgewuifd ook door de stad. En om ze dan nu zo terug te zien is natuurlijk afschuwelijk.
0: Ja.
2: Ze zijn zo dapper. Zo jong en zo dapper.
3: Ja, ze zijn zeker jong en dapper. Maar er varen ook oudere mensen mee. Dus het is echt van alle leeftijden varen mensen mee uit Turkije. De laatste keer dat ze dus vertrokken was zaterdag, zondag. Kwamen er mensen uit 45 landen. Iedereen wil gewoon iets bijdragen. Ja, omdat iedereen ziet wat er elke dag gebeurt. Mensen willen gewoon niet langer meer op de bank blijven zitten.
2: Nee. Nee, en dus als we dan nu hier naar kijken, hè, ik bedoel, alle ogen op Israël. Alle ogen ook op de ambassadeur van Israël, die inmiddels door Nederland ontboden is. Rob Jetten die schreef op X, en ik quote hem even, de Israëlische behandeling van de flotille activisten.
3: Op de bank blijven zitten.
2: Nee. Nee, en dus als we dan nu hier naar kijken, hè, ik bedoel, alle ogen op Israël. Alle ogen ook op de ambassadeur van Israël, die inmiddels door Nederland ontboden is. Rob Jetten die schreef op X, en ik quote hem even, de Israëlische behandeling van de flotilla-activisten is mensonterend en gaat

0: al jarenlang een genocide gaande is. Want daarom zijn ze er namelijk überhaupt heen gegaan.
1: Juist.
0: Dus laten we ons daar nog niet blind op staren. Want dit is zeker afschuwelijk. Maar de mensen van de flotille, zoals mijn kind, die weten over een paar dagen, max een paar weken, is zij weer thuis. Er zitten daar mensen vast, al jarenlang, verstoken van hulp, verstoken van voedsel, verstoken van het recht op zo'n beetje alles wat met zelfbeschikking te maken heeft. En daar zegt hij helemaal niks over. Al jarenlang niet. Behalve voordat hij premier was, want toen kon hij het wel. Toen liep hij gewoon met ons mee in die mars van die rode lijnen.
1: Ja.
0: Nou horen we hem nooit meer. In één keer zo'n heel slap statement. Uren nadat dat filmpje is verschenen. En weken nadat wij hem. Want wij hebben ook als ouders hebben wij al een oproep gedaan. Met 200 mensen hebben we gedaan na de eerste interceptie. Van ouders van de medeopvarenden hebben we gevraagd van spreek je hierover uit. Want we maken ons zorgen. De flotille gaat weer opnieuw varen. Hij weet hiervan. Hij komt zo laat met zo weinig. Het is echt too little too late.
1: Oorverdovend stil.
0: Ja.
1: Ja. We houden het in de gaten. Dank je wel, Anne van Schaik. En heel veel sterkte ook.
0: Ja, dank je wel. Dank je wel.
2: Hou alsjeblieft op de hoogte. Dit is de Morning Show met zometeen Toon Stiff met Fly. En nu de Far Side met Run In.

0: Fly High. Ja, wie wilde niet een keer vliegen? Toon Stiff met Fly op NPO Blend. En daarmee is het alweer, ik wou zeggen 7, maar het is 6 inmiddels. 6 minuten voor 8. Goed dat je luistert naar de Morning Show. Veronica, we gaan het zo meteen hebben over de King of Pop.
1: Ja, zeker. En over een nieuwe documentaire die eraan zit te komen over MJ.
0: Ja.
1: Maar het is niet wat je denkt dat het is.
0: Oh, dat en meer naar de headlines van 8 uur. Eerst is hier Aaliyah met If Your Girl Only Knew. Ook weer een track over vreemdgaan.

0: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
1: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: zangeres Nia Smith met Limit. En die komt binnenkort met een nieuwe EP die Payback is a Dog gaat heten. The Morning Show. Zeven over acht op je donderdagochtend. Cuba en Veronica hier in de studio van NPO Blend. En we gaan het hebben over een van onze favoriete R&B-zangers.
1: Oeh, babyface.
0: En producer. En schrijver.
1: Icon, legend. Ja, je inderdaad. Je weet precies wie het is. Nou, als er iemand is die weet hoe je een goede liefdestune moet schrijven, dan is het Babyface wel. En laten we heel eerlijk zijn, een goed liefdeslied can get you in the mood. Maar toen er aan Babyface zelf werd gevraagd welk van zijn nummers hij opzet in de slaapkamer, zei hij zelf het volgende.
2: I don't listen to my records once I'm done with them. But here on the radio, I shut them off.
0: Wow.
2: I'm done. I don't. No, I never. I never take my own medicine.
0: Had je niet verwacht.
1: Nee, inderdaad. Nou ja, goed, ik snap het wel. Niet dat je eigen muziek luistert in de bedroom. Maar dat betekent niet dat hij niet kan genieten van een goede love song. Want toen hij voor het eerst echt verliefd was, was er één track die hij steeds op repeat zette.
2: There's music that made me feel love and made me fall in love and made me and that would be when I first was in love with this girl and I was finally getting ready to, the next day I was gonna call her on the phone and actually go out with her. And I went to my friend's house and put on Michael Jackson's I Wanna Be Where You Are. And played that for hours and hours because it was exactly the feeling that I was feeling. And I was.
0: Ja, en telkens als Babyface dan die plaat hoorde, dus Michael Jackson met Where You Are, dan denkt hij terug aan dat moment. Dat is zo bijzonder, hè? Dat muziek je herinneringen.
1: Ja.
0: Je koppelt een beetje dingen die je hebt meegemaakt aan de muziek die je toen hoorde. En nou, It Takes Him Back. Heb jij van die platen dat je opeens terugdenkt aan, die tijd?
1: Deze hele playlist hier bij Blend. Kom op zeg, come on now.
0: Ik had het bij dat concert waar je ook bij bent geweest. Nice Like This, het grote concert van Nio en Akon.
1: Ja.
0: Dan denk je, oh ja, deze. En opeens denk je weer helemaal aan die tijd van wat gebeurde er toen? Met wie was je samen of met wie wilde je samen zijn?
1: Ja, hoe goed deden mijn knieën het nog? Ja.
0: Oh ja, niet die pijntjes tussendoor. Gewoon alles soepel. Nou ja, dat is dus wat de muziek voor je doet. En wie weet deze ook van Babyface en LL Cool J. This is for the lover in you.

0: De vrouw met de prachtige diepe stem. Dit was Another Sad Love Song van natuurlijk Toni Braxton. We gaan even naar de King of Pop, MJ, Michael Jackson. Waar we natuurlijk allemaal naar hebben gekeken in die film. Of in ieder geval de film over hem. Maar er zijn meer documentaire-achtige dingen.
1: Inderdaad, 20 jaar na het proces komt Netflix nu op 3 juni... met een 3-delige documentaire over de rechtszaak tegen MJ van toendertijd.
0: Ja.
1: Het wordt een documentaire met juryleden, ooggetuigen en aanklagers... die nu pas voor het eerst hun verhaal doen. Dus die waren dan onderdeel van die zaak. Maar die hebben zelf in de media blijkbaar dan nog niet zo heel veel verteld.
0: Hoe dan?
1: Die docu die heet Michael Jackson, The Verdict. Die is op Videoland, is er eentje die heet Michael Jackson, The Trial. Dan hebben we op Amazon Prime hebben we eentje, The Truth. 60 Minutes, Australia, die staat nu ook helemaal in het teken van Michael. Met Groomed by a Monster. En dan heb je ook nog BBC Frankrijk. Die met een 3-delige Franse documentaire over het leven van MJ komt. En dat is dus allemaal een beetje zo in die golf
0: van de film.
1: Populaire biopic.
0: En Groomed by a Monster klinkt wel alsof het soort van geïnsinueerd wordt dat hij dus wel schuldig was.
1: Ja.
0: Toch?
1: Terwijl we weten dat dat in ieder geval volgens de rechtszaak niet zo was.
0: Ja.
1: Dus dat is dan toch wel weer interessant. Blijkbaar is er toch een vraag.
0: Ja, er is heel erg een vraag.
1: Heel, ja,
0: de, dat en is mensen toch de klacht over de film. Dat ze, mensen die daarover klagen, vooral die recensies van het begin, toen hij nog moest uitkomen voor de gewone mensen, was dus heel erg van ja, maar het verhaal is niet compleet. En volgens zeggen dus heel veel mensen die in de film zitten, maar ook eromheen, Spike Lee bijvoorbeeld, van ja, maar die film die stopt in 1988. Dus er was nog helemaal niks.
1: Nee, die zaak begon ergens in 2003.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, goed, dat is dus blijkbaar wel het verhaal waar mensen
0: nog op zitten te wachten.
1: Dus maar mocht je er zin in hebben, er komen dus heel veel documentaires aan. Ik vind het een beetje veel.
0: Riding the wave. Of gewoon veel documentaires.
1: Het is al heel veel, toch?
0: Ik ben ook heel benieuwd, wat zit er in de film? Want ze zijn dus bezig met deel 2 van Michael.
1: Ja.
0: Wat zit daarin? Want je kan natuurlijk niet helemaal niks zeggen als je gewoon verder dan 2003 gaat in de volgende
1: 100%.
0: Film. 100%.
1: Je zal het
0: wel
1: moeten meenemen, tuurlijk.
0: Die rechtszaak heb ik het over.
1: Ja.
0: Maar waarschijnlijk zit het dan in en zie je dan ook, oh, die is vrijgesproken.
1: Ja, je kunt je ook afvragen, zijn mensen op een gegeven moment niet een beetje MJ moe?
0: Nog
1: als je
0: niet,
1: zoveel
0: ik.
1: Documentaires, zoveel series, zoveel...
0: Ja, je gaat niet al die documentaires checken.
1: Nee.
0: Nee. Maar ik denk wel dat ik weer naar de bios wil als deel 2 van Michael uitkomt.
1: Ja?
0: Toch?
1: Je hebt daar wel weer zin in.
0: Ja, alleen die chimpansee vond ik KUT. Die was zo nep, toch?
1: Hey, Babbels, kom hier, Babbels.
0: Nee, het was gewoon dat je denkt, nee joh.
1: Doe maar niet.
0: Nee, doe maar niet.
1: Nee, helder.
0: Welke chimpansee zie je lachen? Als een chimpansee naar je lacht, dan wil hij met je vechten.
1: Dan gaat er iets mis.
0: Dat is agressie.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, en in die film is hij gewoon lekker naar iedereen aan het lachen.
1: Doodeng.
0: Ja.
1: Ugh.
0: Is hij Twister aan het spelen met zijn chimpansee? Ja, je bedenkt het niet. Wat zit erin? De film Michael hebben we het over en dus de opvolger. En dat er allemaal documentaires zijn, dat is dus zo. People are riding the wave. Ik zie ook heel veel TikTok en Instagram filmpjes van mensen die zich uiten over Michael Jackson. Bijvoorbeeld dat hij 17 jaar is onderzocht. En in 17 jaar is er niks gevonden in zijn huis wat echt insinueert dat hij van kinderen hield op een verkeerde manier. Toch? Zegt ook wel wat.
1: Kun je je conclusie uittrekken?
0: In de Morning Show. Zometeen Sean Paul met She Doesn't Mind. And We Do Mind. Want er staat spraakwater op het menu. Dit is Extints.

0: zo duur.
1: Wanneer is dat eigenlijk, 30 graden?
0: Ja, van het weekend.
1: Wat
0: kan
1: is dit weekend
0: het zomers
1: al?
0: Warm worden binnen, in het binnenland.
1: Wauw. Ik kijk ernaar uit. Heb je plannen voor het weekend?
0: Lekker insmeren en gewoon lekker veel buiten zijn.
1: Oh ja.
0: Misschien een barbecue'tje aanzetten.
1: Bij jou?
0: Bij mij.
1: Ik mocht een keer bij je schaatsen. Mag ik ook naar de barbecue?
0: Nee, jij bent sowieso welkom.
1: I am invited.
0: Maar niet iedereen. Dankjewel.
1: Ja. Niet dat opeens iedereen op je deur staat, voor je deur staat. Flowertree nu met

Je laatste uurtjes op werk? Wij

0: Jennifer Lopez met Love Don't Cost a Thing.
1: Wake up call.
0: Ja, het is een heftige avond voor de Amerikanen. Want een van de populairste tv-shows gaat van de beeldbuis verdwijnen. Stephen Colbert die stopt ermee. En ik leg je zo uit waarom. Maar eerst even een momentje tussen hem en de rapper 50 Cent. Ze vielen namelijk allebei of vallen allebei op dezelfde vrouw. Maar Stephen Colbert heeft toch een... hij overtreft hem wel een beetje.
2: Do you know... And I just, I'm not bragging here. I'm just speaking the truth. Do you know that I have made out with Helen Mirren?
3: I saw she kissed you in the mouth.
2: Yeah. Was that hard for you to watch, knowing that you got a crush on Helen Mirren, but I'm kissing Helen Mirren?
3: I was just wondering how your wife felt about that.
0: Nou, vanavond valt dus definitief het doek voor de Late Show met Stephen Colbert. Bijna 10 jaar lang was hij de scherpe stem van Amerika's late night tv. Grappig, politiek en genadeloos richting Trump.
4: Ja, officieel stopt de show om financiële redenen, maar critici geloven daar weinig van. Want wat zegt dit over de staat van de Amerikaanse media en democratie? Goedemorgen, mediawetenschapper Dan Hassler-Forrest.
5: Hi, goedemorgen.
4: Hi. Hey, de Late Show, dat is eigenlijk een instituut, hè, van 33 jaar. Eerst werd het gepresenteerd door David Letterman, daarna kwam Stephen Colbert. Klopt. Verliezen de Amerikanen met het verdwijnen van deze show ook iets groters dan alleen een entertaining show?
5: Ik denk het wel. Die late night talkshows, dat is echt een instituut in de Verenigde Staten. Het is een manier om aan het eind van de dag even terug te blikken op een lichte manier op wat er allemaal gebeurd is en de belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest. En het geeft je toch voor een land een gevoel van collectiviteit, weet je wel, van saamhorigheid. Van dit is hoe wij samen gewoon met grapjes terugkijken op wat er gebeurt. En het is een manier om toch sinds de jaren 60 al op een ongezouten manier ook kritiek te leveren op politieke leiders. En dat valt nu opeens weg. En dat is natuurlijk voor de democratie een groot verlies. Het is iets waar Trump vanaf het begin op heeft ingezet. Van ik hou niet van kritiek. Net als elke andere autoritaire leider heeft hij zijn best gedaan om die critici zoveel mogelijk de mond te snoeren. En dat is in dit geval dus ook echt gelukt.
4: Ja, wat is daar het risico van?
5: Het risico daarvan is dat je in een gezonde democratie heb je een plek nodig die functioneert als een soort publiek forum. Dus als een plek waar verschillende meningen binnen bepaalde kaders wel geuit kunnen worden. Zodat we met z'n allen ook een beetje scherp blijven op wat er gebeurt. En als zoiets wegvalt, dan verlies je ook een plek waar iedereen in wezen, ook niet letterlijk het hele land, maar wat een soort van vertegenwoordiging is van verschillende ideeën. Daarom heb je ook een publiek bij een talkshow. Dat staat in wezen symbool voor de bevolking, voor het land. Wij kijken samen mee en er wordt iemand naar wie we graag kijken en die in staat is om verschillende ideeën en meningen bij elkaar te brengen, om die ook om daar zijn blik op los te laten. En dat valt nu dus weg.
4: Ja, en die collectieve ervaring, hè, waar wij mee zijn opgegroeid, die verdwijnt dus. Dus mijn kinderen die hebben niet, als ze straks naar school gaan, dat ze met z'n allen praten over wat ze allemaal bijvoorbeeld gisteravond of zaterdagavond hebben gekeken.
5: Ja, en daar zien we dus. Aan de ene kant kun je zeggen van dit is dus het directe resultaat van een autoritaire leider die echt druk uitoefent op grote mediabedrijven om critici weg te halen. En dat Paramount is de eigenaar van CBS. En die zegt van liever dit dus, inderdaad. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook het resultaat van een langzame verschuiving in media, waarbij radio en televisie gewoon steeds minder relevantie krijgen. Met name voor jonge kijkers die het, als ze al Stephen Colbert zien, dan is het via TikTok of YouTube Shorts. Dan is het de volgende ochtend.
4: Ja.
5: Dus we hebben niet meer zo sterk dat soort rituele momenten waarop iedereen samenkomt en de volgende dag op je werk dat je kan zeggen, had je dat gezien gisteravond? Ja, dat raken we toch stukje bij beetje kwijt.
0: Ja, er was een andere host, een late night host, of eigenlijk avondhost. Jimmy Kimmel was ook even van de tv, ook mede door Trump.
5: Die had ook een grap gemaakt. En Trump is de eerste president in de geschiedenis die dus inderdaad publiekelijk zegt via zijn social media platforms van ik wil dat deze man verdwijnt. Of ik wil dat dit programma stopt. Of eigenlijk zou deze zender zijn license kwijt moeten raken. Ja, dat is natuurlijk dat is eigenlijk ongehoord. Moet je voorstellen dat Jette gaat zeggen van ik vind dat even Jinek van de buis moet verdwijnen, want die vrouw die spoort niet. Weet je wel, in dat kader moet je het zien.
4: Ja, en compleet
5: dat is typerend voor autoritaire leiders. Het is wat je al hebt in Rusland en China. En dat zijn ook de leiders waar Trump duidelijk tegenop ziet. En zegt, dat is eigenlijk wat ik wil in Amerika.
4: Ja, heel eng. Wat denk jij, waar gaat dit naartoe? Als we, ik snap het hoor. Ik bedoel, jij kan ook geen, je hebt ook geen glazen bol. Maar waar bewegen wij ons naartoe als het gaat over de verhouding tussen politiek en media?
5: Nou, die verhouding is op dit moment, die wordt bepaald door financiële overwegingen. Waarbij bedrijven zoals Paramount, de eigenaar van CBS, die wil fuseren met Warner Brothers. En daarvoor hebben ze toestemming van de regering nodig. Dus zij zijn afhankelijk van de regering, van wie op dit moment president is, om uiteindelijk hun aandeelhouders blij te maken.
4: Wow.
5: En ze zijn bereid, ze zeggen ja, als dat onze komiek kost, of een programma, of welke vorm van politiek er ook, ja, dan is dat maar zo, want het gaat uiteindelijk erom. Het gaat ons niet om de politiek, het gaat ons om de centen. En dat is dus dat is wat je in Amerika hebt, de kracht van de president en van zijn zittende regering om op die manier druk uit te oefenen op mediabedrijven, om te zeggen wij willen stemmen horen die ons bevallen en anders krijgen jullie geen toestemming om te groeien, om een ander bedrijf over te nemen, et cetera. En dat is natuurlijk een heel groot risico in een land waar je eigenlijk geen degelijke publieke omroep hebt. Zoals we dat hier nog net wel hebben.
0: Ja. Nog even.
5: De publieke omroep, die moet dat waarborgen. Weet je? Die moet een plek waarborgen waar je onafhankelijke en kritische journalistiek kunt bedrijven.
0: Once again, it's all about the money. Dankjewel voor de uitleg, mediawetenschapper Dan Hassler-Forrest.

0: laatst gekeken naar de film One Battle After Another. Daar zit natuurlijk Leonardo DiCaprio in, maar ook deze Tiana Taylor.
1: Geweldig.
0: Oh my god, die wordt gewoon verliefd in de bioscoop.
1: Ja, die vrouw is toch fantastisch.
0: Ja.
1: Ja, ik ben ook helemaal fan. Trouwens, ik hoop dat we wel ook een keertje hier bij Blend de remix gaan draaien. Met Ghostface Killah, Method Man en Raekwon van Gonna Love Me.
0: Kunnen we morgen doen als je dat wil.
1: Toch? Want ja. Het is ook zo...
0: Of was dit een steek naar de muziekredactie? Ja. Wat was dit?
1: Nee.
0: Kunnen we toch wel platen instarten?
1: Nee. Shout-out naar Riekus. De playlist is fantastisch.
0: Toch is fantastisch, inderdaad. Leuk dat je luistert naar NPO Blend trouwens. Home of classic hip-hop en R&B. Ik dacht even door op dit verhaal van Tiana Taylor. Ik heb haar nooit gesproken, nooit geïnterviewd. Maar ik heb wel een paar dope dames geïnterviewd.
1: Maar, ik dacht, je gaat zeggen, ik heb wel wat fantasieën. Maar daar ging niet
0: die
1: naartoe.
0: Heb ik ook.
1: Ja. Dat is oké. Okay.
0: Maar ik wil twee ontmoetingen noemen. Dus jij hebt ook heel veel mensen geïnterviewd.
1: Ja.
0: Echt dat ik denk, oh my god, wat vet dat je die hebt gesproken. Nou, ik heb 1 dag doorgebracht met Spinderella van Salt and Pepper.
1: Heel vet.
0: En ik heb En Vogue aangekondigd. Nee, sorry, SWV aangekondigd.
1: Ja.
0: Die traden op bij R&B Café in Rotterdam, in Ahoy. En een van die ladies was met me aan het flirten. En Spinderella was dus ook Salt and Pepper was ook met me aan het flirten. Dus die schiet me even te binnen. Mijn vraag van vandaag voor de powerpokkel is... dus de track die we zo meteen voor iedereen die luistert gaan draaien. Wat schiet jou te binnen of welk liedje schiet jou te binnen... als je de mogelijkheid hebt, je wordt een beetje versierd... door iemand die je helemaal fantastisch vindt of vond... Want mensen veranderen ook. Maar dat je denkt van... oh my god, she's actually flirting with me? Oh. Wat doe je dan? Ja, ik ben daar heel slecht in. Ik ben echt naar boven geschopt door de organisator van het feest... toen die dame van SWV...
1: Ben jij daar niet op ingegaan?
0: Ik weet niet wat ik moest doen. Ik werd gewoon heel zenuwachtig. En ze ging zo met haar hand zo over me heen.
1: Nee.
0: Ja, van, oh, that's a nice shirt. Ja, serieus.
1: En wat deed jij?
0: Thank you. Shall we take a picture? En dat andere verhaal met Spinderella, dus van Salt and Pepper... dat is wat eerder in mijn begintijd, zeg maar... in mijn begintijd qua radiocarrière.
1: Ja.
0: Ik dropte haar bij haar hotel en ze zegt... So you wanna come up or... En ik zo, no, that's okay. You gotta play tonight. You probably need some rest. En later in de taxi zat ik,
1: dat bedoelde ze.
0: Nou, dus die situatie.
1: Ja.
0: Je wordt versierd door iemand waar je tegen opkijkt. Iemand waar je over gefantaseerd hebt.
1: Oh ja.
0: Welke plaat draai je dan?
1: In je hoofd.
0: In je hoofd. Wat schiet er binnen?
1: Nou ja, bij jou was het dus niet zo smooth.
0: What a man. Ja, dat was dan bij
1: De
0: Salt
1: Smooth Criminal in jou kwam niet naar boven.
0: Nee, maar
1: dat
0: zou een goede zijn.
1: Maar misschien was dat wel de soundtrack in je hoofd, maar er gebeurde iets anders.
0: Ja, ik was weer verlegen.
1: Oké. Heerlijk deze. Ik ga er ook nog even over nadenken. NPO Luisterrap, hè?
0: Ja.
1: Dat is de plek waar jij deze track met ons kan delen. En dan gaan we hem straks voor je draaien.
0: Ja, laat het even weten.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
1: Er is een toilet, maar je kunt geen shower.
2: Je kunt geen shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
1: Not yet.
2: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
1: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
0: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren, op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
3: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
0: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara en Omroep Zwart. Cuba en Veronica.
5: 3:09 op je donderdagochtend en je hoort Joy Duet Filet en Burna Boy met Katri Campedeur.

0: allergrootste hit van City High, What Would You Do, op NPO Blend. The Morning Show. Goedemorgen zonder zorgen. Het is alweer 9:10 op deze donderdagochtend. En wij kijken naar buiten en we zien een zonnetje, een blauwe lucht. Wat heerlijk. En wat tegenstrijdig met de afgelopen dagen.
1: Ja, fijn hè.
0: Gisteren heb ik gewoon echt de zon en hagel gezien. Iets dat op sneeuw leek. Gewoon allemaal op één dag.
1: Ja, welkom in Nederland.
0: Welk seizoen is dit?
1: Ik las net trouwens wel een artikel over dat we vandaag zonkracht 6 kunnen hebben. Dat is heel hoog.
0: Oh ja?
1: Heel gevaarlijk ook.
0: Oh.
1: Dus smeer je in.
0: Ja, belangrijk.
1: Ja.
0: Ja, ja, ik vergeet dat altijd. Ik ben in de Filipijnen ook weer zwaar verbrand.
1: Oh,
0: ik moet gewoon een dag binnen zitten, want anders komt er weer een laag verbranding
1: ja,
0: boven.
1: Ja, nee joh, niet doen. Nee, nee, nee. Lekker
0: bescherm
1: smeren,
0: jezelf.
1: Ja.
0: Het kan heel goed zijn dat je al bijna op je werk bent of nog op je werk moet aankomen. Of dat de koffie nog in moet kicken. Voor iedereen die in die situatie zit, hebben we de power pokoe. Want van goede muziek krijg je goede energie. De vraag is, wat wil je horen? Het verhaal is als volgt. Ik ben verschillende artiesten tegengekomen en mocht ze interviewen. En twee daarvan waren met me aan het flirten. Dan heb ik het over Spinderella van Salt and Pepper. En een van de dames van SWV. Die over mijn shirt heen ging met haar hand en zei, oeh, that's a nice shirt.
1: What?
0: Ik werd er verlegen van. Ik pakte niet door en wist niet zo goed wat ik moest doen. Maar die situatie is natuurlijk wel bijzonder. Dat je iemand tegenkomt of iemand mag spreken of iemand begeleidt. Ja, die je helemaal fantastisch vindt. En vervolgens gaat zij met jou flirten. Of hij met jou. Ik weet niet wat je voorkeur is.
1: En je choked.
0: En hij choked. Ja, inderdaad. Nou, ja, in ieder geval, ik pakte niet door.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar goed, in je fantasie, wat zou dat natuurlijk anders zijn?
0: Kom je dan s'avonds thuis en denk je, oh my god, I should have done this. En ik had dat moeten zeggen. En ja, borduur je een beetje op voort op wat had kunnen zijn.
1: Ja, nou ja, goed. Laten we daar eventjes op doorfantaseren. We vragen aan jou, welke track hoor jij in je hoofd wanneer dus je celebrity crush ontmoet en die gewoon spontaan met jou begint te flirten?
0: Wie het ook is.
1: Anne Verdee, die zegt, Usher, you remind me.
0: Oh ja.
1: Leuk.
0: Ja, jij vindt Usher ook wel leuk, toch?
1: Ik vind Usher heel leuk.
0: Ja.
1: Ik zou het niet erg vinden.
0: Jij zou de kersen wel opeten.
1: Ik zou de kers. Ik denk dat ik thuis een heel groot probleem zou hebben.
0: Maar toch?
1: Ik hou ook niet van kersen. Wilma, die zegt Smooth Operator van Big Daddy Kane.
0: Oh ja, ik dacht Sade, maar het is Big Daddy Kane. Ja.
1: Dat is ook wel leuk.
0: Ja, cool.
1: Miranda, die hoort in haar hoofd Lia met One in a Million.
0: Want het ging over haar crush op Genuine,
1: oh,
0: wil ik
1: ja,
0: zeggen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Miranda is one in a million. Ze is Emma. Oh, Miranda, ik hoor je helemaal voor deze. Dit is gewoon, ja, smooth, toch?
0: Ja. Goeie tips.
1: En Jeroen.
0: Ja.
1: Ja, dat is een schat. Dat weet ik nu al. Door deze inzending weet ik dat Jeroen echt, echt een goed mens is.
0: Leuke vent.
1: Leuke vent.
0: Wat wil die dan?
1: Die wil heel graag horen Snoop en Pharrell met Beautiful.

0: Baby, baby. Brain Power en Dice Cream met Flinders. Ook eentje die gaat over verliefd zijn. En zou ook zo kunnen samenhangen met het onderwerp van net. De celebrity crush. Het is vandaag donderdag, 21 mei. En wat gebeurt er allemaal, Veronica?
1: Nou, vanavond zijn de Phonix Awards in de AFAS in Amsterdam.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. Kennen we natuurlijk allemaal. Jij allemaal. Jij hebt een belangrijk onderdeel. Ben jij geweest van de Phonix Awards jarenlang?
0: Ja, en jij ook uitreiker, toch?
1: Uitreiker. En ik ben dit jaar onderdeel van de jury van de Legend Award.
0: Wat is dat ook weer?
1: En de Legend Award is een award die wordt uitgereikt aan iconische artiesten die de Nederlandse urban muziek scene niet alleen hebben beïnvloed, maar ook blijvend hebben veranderd. Daar zijn ze in 2024 mee begonnen. Toen kreeg Atje de prijs. Vorig jaar kreeg Jay Jawson de prijs. En dit jaar, ja, dat kan ik niet vertellen, wie de prijs krijgt. Maar je kan in ieder geval ervan uitgaan dat het een legend is.
0: Ja. Ja. Vanavond in AFAS Live. Of je kan kijken, je kan meekijken naar de Phonix Awards.
1: Je kan gewoon vanaf de bank kijken. Ja. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Hey, wat hebben we nog meer?
0: Nou, er gebeurt een hoop op deze dag. De presentatie van het boek van Sal van Stapelen is vandaag ook. Een muziekjournalist en met name hiphopjournalist heeft meerdere boeken geschreven. En zijn nieuwe boek heet Woorden als Wapens.
1: Mooi.
0: Daarin beschrijft hij hoe revolutionaire rappers al sinds de jaren 80 waarschuwen voor staatsgeweld tegen de eigen burger. En fel verzet bieden aan wit nationalisme, met name in Amerika dan natuurlijk. Ver voor de protesten van Black Lives Matter en de politieke opmars van Make America Great Again.
1: Tof, ik ga het boek sowieso lezen. Hey, vandaag is ook de dag dat de Notorious B.I.G., ook bekend als Biggie,
0: Big Papa,
1: vandaag 54 zou zijn geworden.
0: Ja, en die was in zijn 20s toen hij overleed, hè?
1: Ja, en toen dacht ik, oh, best jong nog steeds.
0: Ja, zeker, Tupac ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mr. T is vandaag 74 geworden, jouw held.
0: Beautiful, B.A. van de 18, ja.
1: Die is ook jarig. En voor iedereen die nu luistert en jarig is, happy birthday to you.
0: Feliz cumpleaños, pa bien, gefeliciteerd. Ook wel goed om even te noemen. Ik zit even te kijken. Oh, dat gaat over... Ja, nee, dat was even iets anders. Ik zag een leuke festival voorbij komen met lekker eten. Altijd goed om dat even te noemen. Festival Trek in Utrecht, in het centrum van Utrecht. Openluchtrestaurant met tientallen foodtrucks. Mm. Krijg je meteen honger van, toch? Heb jij zwangerschapscravings op dit moment? Heb je ergens zin in? Kan ik iets voor je halen?
1: Ja, nee, gewoon even lekker een crackertje weer zo.
0: Oh, een crackertje.
1: Lekker crackertje eten.
0: Je doet het lekker netjes. Gezond. In de Morning Show hebben we het zo meteen over... de man die net heeft opgetreden. Neo hebben we zo meteen nieuws over.
1: Zeker.
0: Dit is Will Smith met Man in Black.

0: TLC op NPO Blend met No Scrubs.
1: Het NPO Blend weer.
2: Ja, het is een mix van zon en wolken, maar het zal toch droog blijven vandaag. Er staat bijna geen wind, het wordt zo'n 18 tot 22 graden. En opgelet, zonkracht 6, dat betekent dat je binnen 25 minuten kunt verbranden.
0: Zo snel?
2: Ja.
0: Wow.
2: Dus zorg ervoor dat je, als je langer buiten bent, dat je in ieder geval eventjes insmeert of beschermt.
0: Ga ik doen.
3: Caribbean Classic.
0: Veronica, jij bent ook lang betrokken geweest voordat je startte met de show. En helemaal vanaf het begin eigenlijk.
2: Ja.
0: Bij Podium Zwart.
2: Ja, het muziekprogramma van Omroep Zwart. Het is een programma waar artiesten live komen spelen. En dat programma is nu te zien op YouTube. En elke donderdag komt er een nieuwe video online.
0: Oh, wat goed.
2: En jij zag een artiest voorbij komen.
0: Ja, Protégé, waarvan ik dacht, nou, dat is goed voor de Caribbean Classic. Die was, pakweg 2 maanden geleden, was hij in Nederland. Heeft hij meer optredens gedaan hier. Hij stelt zichzelf nog even voor.
4: I'm Protégé from Jamaica. I make reggae music, uplifting, spiritual, positive vibes. To reach people, to spread the message of love, to spread the message of equality, to spread the message of being kind to others, and at the same time also making sure you know, speak on social injustices and you know, the ills of the world.
0: En hij maakt dus mooie reggae. Zo hebben we deze gevonden, grote hit van zijn nieuwe album Big 45.

0: Protégé, Big 45 hoorde je. En die is van het album The Art of Acceptance, dat een maandje geleden uitkwam. En Protégé is dus vanavond te zien op YouTube bij Podium Zwart. Goed om die even te checken, want het is echt een hele goede reggae-artiest. Andere goede artiest die laatst in Nederland was, is natuurlijk de man Nio.
1: Waar wij nog helemaal in de ban van zijn.
0: Ja, want het concert met Ekan samen, Nights Like This, ja. Fantastisch.
1: Ja, geweldig. Sorry voor iedereen die er niet bij was en wij enorm veel FOMO creëren. Maar we hebben iets leuks. Want Nio was onlangs de gast bij BBC Radio 1 Extra, bij de Remy Burke Show.
0: Aha.
1: En ze hebben daar een heel leuk item, een segment, waarbij ze vragen om leuke kinderliedjes nog leuker te maken.
0: Kinderliedjes?
1: Nou, en het is zo ontzettend goed. Nio, die doet het zo goed.
0: Wat doet hij dan?
1: Ja, die doet Twinkle, Twinkle, Little Star.

0: gezongen ook, maar het origineel is ook lekker. Closer van Nio in de Morning Show op NPO Blend. Wat wou je zeggen, Veronica?
1: Nee, dit is toch fantastisch. Ik ga het vandaag aan mijn kind laten horen.
0: Moeten we dit item niet gewoon overnemen, ook in onze show doen?
1: Goed gejat bedoel je?
0: Ja, goed gejat. Toch? Closer van Nio nu dus.

0: Rainbow-album, Mariah Carey met Heartbreaker en daarop ook een beetje Jay-Z. Goedemorgen, Jamie.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed. Wat kom ik hier terecht, jongen, in een... Ja, hoe zou ik het dus omschrijven?
0: Ja, Veronica heeft zwangerschapscraving.
2: Nou, jij gaat echt proberen te judgen ook. Of wat wil je zeggen?
1: Nee, ik probeer gewoon de geuren die hier samenkomen onder één woord te vatten.
2: Het zijn paprika-wafels, het is mango.
1: Ja, gedroogd.
2: Het is baba anoush.
1: Ja, ja, ja.
2: En het is allemaal lekker.
1: Is het allemaal lekker?
2: Ja, het is allemaal lekker.
1: Dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, zeker. Gaat het goed met je?
2: Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, okay. Jimmy, moet je luisteren. Jij hebt natuurlijk voor jouw essential...
1: Ja.
2: Faith Evans.
1: Mm-hmm.
2: Uitgelicht. En, nou, waanzinnige zangeres, dat weten we sowieso. Ja. Maar ik stuitte op een interview van haar.
1: Ja.
2: Daar is zij een jaar of 21, 22. En daarin hoor je eigenlijk al wat voor visie zij had voor haar eigen carrière.
1: Oh, leuk.
3: It says, there was a time when it seemed that image was more important than anything. So I'm happy that there's this new emphasis on bringing back real melody.
4: I noticed that most of the artists that were at the top of the charts, they weren't that talented, you know, mm-hmm. not the most talented people. It's more to do with a balance of image, you know, being able to carry yourself and represent the artist that you are. But me, not I. I don't want to come out just trying to be pretty because, you know, if people think, well, she can't really sing, I personally think that I can sing, but everybody doesn't have to agree.
2: Mm. Ja, het was natuurlijk al een prachtige vrouw, maar ze wilde echt die focus op haar stem hebben.
1: Ja, hoe kijkt ze vandaag de dag terug op dit interview? Want het is natuurlijk alleen maar erger geworden met die hele AI-toestanden.
2: Ja. Ja, zeker.
1: Er is al helemaal geen muzikaliteit meer in heel veel grote hits vandaag de dag.
2: Maar goed, over die muziek gesproken, ze heeft natuurlijk wel heel veel goede muziek gemaakt.
1: Zeker. Love Like This bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Ja, vind ik een banger.
2: Ja. Ja. Ik zat net nog eventjes naar de videoclips te kijken. Want die You Used to Love
1: Ja,
2: Me.
1: Dat was een van de eerste,
2: oh,
1: hè?
2: Oh,
1: ja, zeker. Dat is een binnenkomertje uit 95.
2: Godverdikkie, zeg.
1: Ja, die hebben we ook al op de lijst staan. Zometeen even het overzicht. En dan ben ik heel benieuwd welke tracks ze er nog aan toe kunnen voegen via de NPO-luisterapp.
2: Heerlijk.
1: Ja.
2: We gaan luisteren naar jou.
1: Leuk.
0: En we geven het stokje aan je door, Jamie. Het is vandaag Wereldkantoordag. Dus groet je collega's eventjes en feliciteer ze ermee. Ook de Internationale Dag van de Culturele Diversiteit. En de Dag van de Thee. Dit is winnen met alles wat ik wil.
5: Mm.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim 80 miljoen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst

0: Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En throwbacks, welkom bij Jamie's Jams. Heb je de nieuwste Kelly Rowland al gehoord? Ja, dat is echt een hit. Hoor je zo meteen naar deze van Usher. My Way.

Miss Jackson van Outkast kwam uit in de periode dat Destiny's Child op de muzikale troon zaten en al hun grote hits scoorden. Kijk, van Michelle weten we dat ze lekker gaat op Broadway. Beyoncé, daar hoeft het helemaal niet over te hebben. Hoor je zo meteen in Jamie's Jams. Maar we moeten het wel even over Kelly Rowland hebben. Want die heeft nu ook voor het eerst in jaren weer eens een hitje te pakken. Hartstikke gegund natuurlijk. En ook nog eens in een bijzondere combinatie met niemand minder dan Method Man. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Je hoort hem zo meteen. Net als LL Cool J en ook Maxwell.

eens even hier. Kijk, Beyoncé die heeft er zin in. Die heeft zoiets van, ik ben net aangekondigd, dus ik heb zin om te gaan zingen. Ze moet nog heel even wachten, want ik wil je ook nog vertellen dat Kelly Rowland en Method Man, ja, dat nieuwe liedje hebben gemaakt, Complicated. En dan meldt Brian zich in de app van NPO Luister. En die zegt, kleine spoiler, er is een kans dat Method Man en Redman volgend jaar door Europa gaan toeren. Dat zei hij laatst tijdens zijn optreden in Rotterdam. Hé, dat zijn de tippies. Dankjewel, Brian. Kijk, is hartstikke goed. Ik heb het al een beetje verklapt natuurlijk nu, maar de goedkoopste videoclip die Beyoncé ooit gemaakt heeft, ja, kijk, je kan je voorstellen dat daar normaal echt gigantische budgetten in omgaan, toch? 9 van de 10 keer. Maar dus niet altijd. De enige uitdaging in deze videoclip zat hem in het dansje, want die moest uiteraard in één keer goed gaan bij iedereen en dat waren soms ook lange takes. Maar verder zitten er geen special effects in, geen speciale en ingewikkelde locaties die er zijn afgehuurd, geen toestanden.

worden of het wordt verschrikkelijk. Maar ik moet me er ook even kwetsbaar voor opstellen, weet je wel. Dus ja, niet judgen of weet je, ik ga het gewoon doen en dan hoor ik wel of het goed gaat, oké? Okay? Niet lachen, oké. Okay. I'm sprung, dog, she got me. Got me doing things I'll never do with you. And then I'm telling you, you do, you do. Ja, ik dacht, iedereen kan zingen met autotune. Valt nog best wel tegen, dus. Oké, okay, sorry voor dit experiment waar je getuige van moest zijn. Ik draai het origineel wel voor je van T-Pain zometeen. Ja, en dit is ook leuk, een klein geschiedenislesje over de techwereld zometeen. Want inmiddels vragen we bijna alles aan AI, hè? Maar toen Google met Google Images kwam, was dat ook een heuse revolutie. Je kon ineens op afbeeldingen zoeken en zo vergelijkbare producten vinden. En daar is dus een bekende zangeres verantwoordelijk voor. Wie dat is en meer details daarover zometeen in Blend Memories.

0: 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul.

0: Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie. 3:11, onderweg naar de donderdagmiddag met de beste muziek van Moeder Aarde. Rough Ends, No More, Q-Tip, Breathe and Stop. En nu Ja Rule en Kees, Living It Up.

0: live te gaan met vandaag het jaar 2000 in de spotlight.
1: Blend Memories.
0: Er waren twee gasten die een gigantische hit scoorden, vooral in Europa. Hoor je zo meteen. Eerst even checken wat er verder in de wereld gebeurde.
2: TV.
0: Ja, het was Hollywood. Dat werd opgeschud door een aantal black comedy makers. Zij kwamen dat jaar met een soort parodie op allerlei populaire films. Zoals Scream and I Know What You Did Last Summer. Van die horrorfilms, weet je wel. Legendarische filmreeks waarvan de eerste 25 jaar... 26 jaar inmiddels. Ja, 26 jaar geleden verscheen. Ik heb het over Scary Movie. Leuk toch?
3: What's up? What's up? Who's that?
4: Yo, pick up the phone.
3: What's up?
5: What's up?
4: Yo, Duke, pick up the phone.
6: Yo.
5: What's up?
2: Nieuws.
0: Ik vind dit leuk. Goed, dit is ook zo'n goed verhaal, jongen. In 2000 verscheen Jennifer Lopez bij de Grammys in een groene, beetje doorschijnende Versace-jurk. Zag er prachtig uit. En iedereen vond dat. Iedereen sprak erover. En ja, vrouwen wereldwijd, die wilden ook zo'n jurk hebben. Er werd zoveel gegoogeld naar Jennifer Lopez, green dress, dat Google dacht, ja, daar moeten we even iets mee. En toen kwamen zij dus met Google Images, het zoeken naar afbeeldingen. Dat kon nog helemaal niet, hè? Dus weet je wel, dan kon je gewoon een afbeelding in Google gooien en dan zei Google, nou, dat is deze jurk, kun je daar kopen, weet je wel. En daar is J-Lo eigenlijk gewoon verantwoordelijk voor, want iedereen sprak over die jurk.
7: And Jennifer, this is the first time in 5 or 6 years that I'm sure that nobody is looking at me.
2: Very sweet of you.
0: Music. Oké, 2000. Alles draaide om vrouwelijke krachten in de R&B. Hè? Destiny's Child, Aaliyah, Maya. Ja, maar er waren ook twee gasten die een liedje maakten over de problemen die ze soms veroorzaken. Dat is niet aardig. Dat is wel wat het is. No more rock.

Christina Aguilera, Lil Kim, Maya en Pink. Moet een gezellige bedoeling geweest zijn in de studio. Lady Marmalade, NPO Blend, 11:30 op de klok. Ik zat even te kijken, Christina Aguilera, ik hoor daar vrij weinig van. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ik heb de nummer ook niet, dus ik kan niet checken waar ze allemaal mee bezig is. Ik weet wel dat ze een tijdje terug gezegd heeft, ja, ik ga volgens mij voorlopig geen nieuwe muziek uitbrengen, want ik hou er niet van om dat opgedrongen te krijgen, zeg maar. Van, oh, het is alweer een tijdje geleden, het wordt weer tijd voor een album. Nee, als er een album ligt, dan ligt er een album. En als ik muziek maak, maak ik muziek. Dus ja, we moeten een beetje afwachten hoe dat ontwikkelt. Maar ze is wel gewoon lekker aan het zingen, hoor. Ze was laatst in Oostenrijk. Ja, een paar weken terug heeft ze het skiseizoen afgesloten om te gaan zingen op een of andere berg. Ja, hartstikke goed. Ze kan het ook nog steeds, hè. Dus dat... Lady Marmalade dus. Je luistert Blend, Jean-Paul, Coming Up. En nu Blackstreet met Dr. Dre. No digging.

Jimmy de Light, NPO Blend. Ja, ik versta niet alles wat hij altijd rapt en zingt. Ik heb wel eens onderzoek gedaan naar wat zegt hij nou eigenlijk. Maar toen kwam ik er ook heel snel achter. Ja, je moet ook niet alles willen begrijpen. Soms is het ook gewoon de vibe, de energy. Zit ook in deze.

Zometeen nog Tupac, Olivia Dean en Cisco. En we trappen officieel de donderdagmiddag open. En dat doen we met het vervolg. In de zoektocht van Blend Essentials. Deze week

0: oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van 80 miljard dollar. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia-ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Smakelijk als je zit te lunchen. Lekker met blend op. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel krijg je zometeen.

0: En ik heb je even nodig.
1: Ja, zou je altijd zien. Zit je net lekker even te pauzeren?
0: Die vervelende man op de radio, je bent even nodig. De NPO Luisterapp, dat is de app die je op je telefoon moet zetten om berichtjes deze kant op te sturen. We zijn namelijk op zoek naar de 5 meest iconische tracks van Faith Evans. Welke tracks we al hebben staan, hoor je zo. Ben ik heel benieuwd naar jouw suggesties.

0: New Edition, Hit Me Up, hoor je zo.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Toch proberen we hier met z'n allen iedere week een klein stukje bij te dragen. Klein beetje bij te dragen aan de muzikale opvoeding van de nieuwe generatie. Het kan ook zijn dat je een bejaarde buurvrouw hebt, een klein neefje. Maakt niet uit, die zoiets heeft van ja, die muziek van jou. Ja, daar moet je me nog heel veel over leren. En het gaat in dit geval om Faith Evans. En ik weet niet of je weet wie Faith Evans is. Ik hoop het wel, en anders heb je inderdaad nog veel te leren. Het is een vrouw die heel veel refreintjes inzong voor grote R&B en hip-hop artiesten. Zelf ook prachtige muziek gemaakt heeft. Achter de schermen heeft gewerkt als songwriter, als producer. Ja, en echt wel een beetje een onmisbare stem is geworden in de 90s en de Zero's. De vraag is, welke tracks van haar zijn zo iconisch dat iedereen ze een keer gehoord moet hebben in het leven? Ja, we zijn de maandag met die zoektocht begonnen. Deze hebben we al staan.

Men's Group, maakt niet zoveel uit. Grote hit Love Like This. En gisteren was het tijd voor deze. 3. I get home. Mooi liedje. Oké, de vraag is nu, welke mis je nog? We hebben nog 2 plekjes op de lijst. Als je denkt aan Faith Evans, aan welke tunes denk je dan? Laat het weten via de NPO Luister-app. Dan hoor je hem zo meteen voorbij komen.

Just Mind. Je luistert NPO Blend, 50 Cent en Neo, Baby Bummy, coming up. Eerst eens even kijken wat er gebeurt in de NPO Luister-app. Als je dat ding op je telefoon zet, kun je ons altijd gratis en voor niets berichtjes sturen. Wat prettig. Ik lees ook alles, ook alle klachten die ik voorbij zie komen. Probeer ik dan netjes op te antwoorden. Lukt niet altijd, weet je wel. Ik stuur wel eens een gek gifje terug, ja. Ja, dat is het eerlijke verhaal, weet je wel. Maar in het geval van de zoektocht deze week, denk ik dat het vrij onschuldig is allemaal. Faith Evans in de spotlights. We zijn op zoek naar haar vijf meest iconische tunes. You Used to Love Me hebben we staan. Love Like This and Soon As I Get Home. Ja, dan zie ik een aantal verschillende tunes voorbij komen. En dit vind ik ook leuk. En vorige week hadden wij natuurlijk Twista hier in de spotlight staan. En Twista die heeft ook een bekende tune met Faith Evans. Dat is het nummer Hope. En dat is zo'n prachtig liedje. Zo mooi dat het inderdaad een essential van Twista is. Maar ik zie hem nu ook een aantal keer voorbij komen. Het is ook een essential van Faith Evans. Dus deze gaan we gewoon toevoegen als vierde. En als je nog een andere suggestie hebt, blijf het doorsturen. Want morgen gaan we de laatste toevoegen aan de lijst. De NPO Luister-app. Voor nu, Twista, Faith Evans, hier is Hope. Blend.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog, en dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: ja, je hebt een lekker lang Pinksterweekend tegemoet. De maandag vrij en het wordt gewoon 30 graden gemiddeld. Is een soort mini-vakantie, echt een cadeautje. Misschien heb je morgen ook wel vrij erbij genomen, of denk je nu, Jamie Joy, hou alsjeblieft je mond, want ik moet gewoon werken. Anyway, ik vroeg jou, wat doe jij aankomende dagen? Niemand zei in de app, je luister hebt werken, dus dan ben je stil geweest. Ivo liet wel weten dat hij nu met zijn zoon Mason is. Die loopt stage bij hem en dit is zijn laatste dag. Ze zijn lekker in Duitsland en ze gaan dit weekend samen partycrashen in Berlijn. Maria die zegt, mijn salaris is gestort, dus ik ga het hele weekend op het terras zitten spenden. Kijk, dat is een goede planning. Naomi, die, ja, sorry, is wel een beetje saai, maar hè, blijkbaar hou je gewoon niet van de zon, want die zegt, ik blijf binnen met de airco aan. Nou, meid, heel veel plezier, zet dat op zijn minst blend aan. En Gino die zegt nog sowieso een parkje pakken met de boys, barbecue. Allemaal hele leuke planningen. Mocht jij ook wat aan me willen laten weten, dat kan via de NPO Luister app met een berichtje of een voice memo. Ik heb Jenny from the Block op je staan wachten en ook Hold On, We're Going Home, hoor je zo. Maar eerst Usher met Pop Your Collar bij Blend.
1: Hello everybody. Welcome today to the wonderful world of you. Now check it, you have two options.

Toni Braxton hoorde je met You're Making Me High bij Blend. En ik ben benieuwd, wanneer is het nou de beste tijd om een relatie aan te gaan? Iedereen zegt altijd, ja, de winter is cuffing season, lekker samen op de bank, dekentje, het is koud buiten, dan wil je graag een relatie hebben. Maar gek genoeg zie ik juist nu, vlak voor de zomer, allemaal nieuwe stelletjes ontstaan. Terwijl ik altijd zoiets had van, oh, mensen willen in de zomer liever nog single blijven en hun ding lekker doen en daarna gaan kaffen samen. Maar misschien heb ik het toch mis en daarom vraag ik het aan jou. Ik ben benieuwd wat jouw theorie is. Wat is de beste maand om een relatie te beginnen? Laat het weten in de NPO Luister-app. En als je je handen niet vrij hebt of je komt niet uit je woorden, je kunt me ook een voice memo sturen. Beyoncé hoor je nu met Kaffit natuurlijk.

de beste tijd om een relatie te starten. En Esme laat in de app je luisteren app weten. 1 september. Eerste date met mooi weer. Daarna knus in de herfst. En met kerst eventueel naar de fam. Maar Sophie vindt dat

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Jimmy Joy. Misty vraagt in de NPO Luister-app: kun je iets van Teddy Swims draaien? Dat ga ik voor je doen. En ook een replay staat voor je klaar. En heb jij nou ook een request dat je denkt: hey, deze track gaat mij de middag door helpen? Stuur het in de NPO Luister-app. Alicia Keys met Girlfriend. Hoor je nu? Bij Blake.

0: En ik was ook wel benieuwd naar jouw verhaal over jouw ex. Wat was achteraf gezien echt een red flag? Danielle die stuurt in de NPO Luister-app. Mijn ex zei altijd, zij is gewoon een vriendin hoor. En dat bleek uiteindelijk zijn ex te zijn. Kleine nuance, ja, die kan echt niet. Ik vind, dat hoor je echt te zeggen. Romy die stuurt, hij legde zijn telefoon altijd ondersteboven op tafel. Toen dacht ik nog, nou, dat is netjes, dat begrijp ik. Weet je, je hebt tijd voor elkaar. Achteraf denkt Romy, hiding in plain sight. Ik denk dat je meer hebt meegemaakt, meid. En Stefan, die stuurt iets wat ik heel erg herken. Hij zegt, mijn ex noemde al haar exen gek. Achteraf dacht ik, als iedereen gek is, misschien ligt het dan niet allemaal aan hen. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Mijn ex had ook een ex die psycho bleek te zijn. Maar achteraf hadden ze gewoon contact. Dus ja, wie is er dan psycho, hè? Darnell die stuurt in de NPO Luister-app... One man's trash is another man's treasure. Ik vind dat je nooit kan zeggen red flag. Oeh, dat is er één om over na te denken.
1: Good evening, ladies and gentlemen.

Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoe nou met de uithaal? Je krijgt van Sianna altijd een legendarische uithaal. En die heb ik ook voor je uitgekozen. En ik ben heel benieuwd of jij hem kan raden. Ik kreeg al een beetje commentaar van Mike gisteren in de NPO Luister-app. Hij stuurde namelijk dit.
1: Michael Jackson was makkelijk, deze makkelijk. Dus ik hoop dat je ons de volgende keren beter uit kan dagen.
0: Ja, hij wordt niet genoeg uitgedaagd, vond hij. Nou, ik hoop dat ik je vandaag wel uitdaag dan. Want ik ben benieuwd of je deze gaat herkennen. Hier komt die pure concentratie. Ha, die was kort, hè. 1 seconde krijg je. Welke legendarische uithaal hoorde je? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Stuur me een berichtje of een voice-memo. Je mag de track ook zingen. Ik ben benieuwd of jij hoorde wie de artiest is en hoe.

0: met Jamie Joy. Len.
1: Siana. We beuken samen je middagdip de deur uit.
0: Ja, Siana die heeft geen middagdip, want die is lekker met vakantie. Maar ik help jou wel die middagdip uit de deur te beuken.

heeft ook wel een iconische uithouwer. Heya, hoorde je van Outkast bij Blend. En net liet ik je ook zo'n iconische uithouwer horen. En ik was heel benieuwd of jij kon raden welke artiest je hoorde. En als je helemaal scherp bent, ook welke track. Nou, Charissa die zegt, deze was wel heel kort hoor. Ja, sorry. Ik doe hetzelfde als Siana. Je krijgt 1 seconde van me. En je hoort het of je hoort het niet. Mocht je hem gemist hebben, ik ga hem nog 1 keer laten horen. Dat was het. Heb jij nu zoiets van, oh ja, deze track was het, of weet je het nog steeds niet? Humphrey die stuurt in de Ampure Luister-app, is het Brownstone If You Love Me? Nee, Humphrey, dat is het niet. Maar toch waren er ook hele scherpe oren bij. Onder andere van Marja en Michael, die hadden het goed. We Are Family hoorde je van Sister Sledge. Nu, door je speakers bij NPO Blend, vandaag met Jamie Joy. Ik heb Liefde Door Open voor je klaarstaan. En ook J. Cole met Life Sentence hoor je zo meteen. Maar eerst, we are family. Jij en ik zijn ook 1 familie hier bij Blend. Met de lekkerste hip-hop art.

Dit zijn de drie grootste, maar er zijn inmiddels 38 files. Iedereen wil graag naar huis, denk ik, voor een lang weekend. Quinna 050 niet, die is gewoon nog aan het werk. En misschien jij ook. Shout-out naar jou dan. Je bent een strijder. Je moet nog een paar uurtjes en die ga ik zo leuk mogelijk voor je maken. En Quinna 050, die heeft daar een verzoekje voor. Kun je alsjeblieft Amazing van Kanye West en Jeezy draaien, zodat ik mijn werkdag doorkom? Dat ga ik voor je doen, maar eerst hoor je deze klassieker. Ultimate Chaos met Casanova bij NPO Blend met Jamie Joy.

0: met Bow Wow en ik zeg je eerlijk, ik mis Bow Wow, man. Ik wil weer films met Bow Wow, ik wil nieuwe muziek met Bow Wow. Hoe gaat het met Bow Wow? Waar is hij gebleven? Hij zal vast niet meer zijn zoals hij was. Een beetje zo'n genuine effect dat je dan nu ziet en denkt, liever niet. Blackstreet heb ik voor je klaarstaan, maar eerst een verzoekje van E. Die heeft een track die hij heel graag wil horen.
1: Goedemiddag, Jamie Joy. Ik wil graag aanvragen. MC Light met Roughneck. Yes, let's go.

0: Serie bij NPO Blend. Ik heb het weer super naar mijn zin gehad. Maandag ben ik er weer, maar blijf vooral luisteren naar Wansie en Howie. En je komt helemaal dansend de studio in. Oh, ik moet wel je mic openzetten natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Als je Paul Russell en Sweetie hoort met dat nummer, dan kan je niet anders dan dansen, toch?
0: Nee.
1: De zon schijnt!
0: Ja! Yay. En het wordt alleen maar beter.
1: Ja, ja. Wie is blij? Ik.
0: Ja, ja. Ik ook hoor.
1: Ja, heerlijk. Ja, we staan hier ook echt met... Ja, jij staat in een giletje. Dus we doen eigenlijk alsof het zomer is.
0: Ja, is het ook wel een beetje. Ja. Nederlands zomer is al bij 20 graden, denk ik. Ja. Howie, wat ben je stil? Gaat het goed?
2: Ik probeer in te loggen. Ik heb gedoe met wachtwoorden. Maar wat jij nog niet weet... Oh. Ik ben de enige gediplomeerde digibet ter wereld. Ik ben echt ouderwets. Ik wil hier liefst gewoon met een typemachine zitten. Maar goed, die tijd is geweest.
0: Ik denk dat we dat best voor je kunnen regelen, hoor. Als jij dat wil.
1: Een typemachine.
2: Ja, toch?
1: En dan zo'n...
2: Ik was ooit met kinderen mee naar het communicatiemuseum in Den Haag. En toen kreeg ze een typemachine te zien. En toen zei zo'n wijzer uit de klas, die zei... Wel handig, hoef je niet meer naar de printer te lopen. Dat je denkt, oké. Weet je wel, wij denken dat we vooruit gaan. Maar deze jongen ziet gewoon een verbetering in de ouderwetse typemachine.
1: Oh, wat scherp.
2: Ja, toch?
0: Zie ik wel met veel dingen, hoor, die nieuw zijn. En wat gaan jullie verder vandaag doen?
1: Nou, wij gaan zo meteen bellen met een van de oprichters van de Linkse Kerk. Dat is vaak iets wat gebruikt wordt als scheldwoord. Maar linkse christenen die willen dat terugpakken. Die zeggen, de kerk wordt vaak gekaapt door rechts en conservatief. Mm-hmm. En daar zijn ze het niet mee eens.
0: Okay.
1: Dus daar gaan we het zo over hebben. En natuurlijk, we gaan even stilstaan bij de verjaardag of geboortedag van twee absolute legends. Namelijk Ronald Isley.
0: Ik heb een fragmentje van je gekregen. Ga het even laten horen.

0: Wauw, niet normaal toch? Ja, die Tiny Desks zijn sowieso altijd...
1: En ze komen naar North Sea Jazz.
2: Ja, ik huil nog steeds, want ik ben er niet. Maar we zeggen ook happy birthday in heaven tegen Biggie.

0: de sheets of wordt het Notorious B.I.G. en Big Papa? Wat kies jij?
1: Oh, Jamie? Big Papa.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, ik ben Isley Brothers all the way. Every day, all day? All day, every day?
2: All day, all day.
0: Ik weet het niet.
1: Oké, oké.
2: We weten wat je bedoelt.
1: Het wordt een strijd. Howie, hou jij het nog even geheim dan?
2: Nou ja, iedereen weet dat ik een heel groot schilderij van Biggie in mijn woonkamer heb.
1: Oh, dus het is voor de hand liggend.
2: Ja, maar ik ben ook wel heel groot fan van de Isley Brothers. En die draaien we niet zo vaak.
1: Ja, spannend wordt het dan. Je hoort het zo meteen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Wensie en Howard.
2: Ja, gezelligheid vandaag in Bridge the Gap, of niet, Howie?
3: Absoluut.
2: En goede muziek, toepak zometeen. Maar eerst Bobby Brown, My Prerogative.

0: maar natuurlijk van Baby When We're Grinding. I get so,
1: Jazeker, een van de mannen van Next.
0: Ja, zo leuk. Ik hou van al die collabs, van al die R&B-artiesten die dan meedoen op die hip-hop nummers.
1: Ja, dat is fijn, hè?
0: Ja, en er staat een post op onze Instagram over net andersom. Mm-hmm. Hè, de hoe rappers op R&B-nummers dat nummer maakten.
1: Oh, oké. Okay. Ja, maar andersom is ook gaande.
0: Zeker. En daar hoorde je dus net één optie van, of één voorbeeld van.
2: Dit is Bridge the Gap met 1C en Howard. This is Bridge
0: the Gap. De klok heeft 4 uur geslagen, dus is het op NPO Blend tijd voor Bridge the Gap. Vandaag met Howard en 1C. Goedemiddag. Hallo. Wat had jij net voor soepje gegeten?
1: Een linzensoepje.
0: Oh, lekker. Weer zo lekker kruidig.
1: Ja.
0: Die voelt wel een

0: niet zo altijd alles overal.
1: Ik neem een salade, want het is warm.
0: Nee, joh. Nee. Van die mensen zeggen, ja, maar ik ga pas over 10 minuten eten, want dan is het 6 uur. Nee, we eten nu.
1: Zijn die mensen bestaan?
0: Ja. Dan zullen we wat eten en dan kijken ze op hun klok. Dan denk ik, wat heeft de klok nou te maken met wat, weet je
1: of je trek hebt?
0: Die dingen staan los van elkaar.
1: Oh.

0: met muziek van onder andere... even kijken, Carrie Hilson, nieuwe muziek. Thankful. Even kijken, we vieren de verjaardag van Johnny Gill.
1: Altijd leuk.
0: We draaien My My My. En Kalef Kamme van Extinct, die staat ook klaar. Maar eerst gaan we lekker dansen.
1: Oké, doe het.
0: Niet vanavond, maar...

0: zitten tussen aanhalingstekens. Stuck in my head van Eddie Oasis hoorde je net in Bridge the Gap. Het is zondag en maandag eerste en tweede Pinksterdag. Mm-hmm. Daarom duiken we vandaag in Bridge the Gap even in het christendom. Want in de politiek wordt dit geloof vaak gekaapt door rechtse politici. Maar er is een groep christenen die zich hier niet door vertegenwoordigd voelt. Zichzelf zelfs links noemt. Mm-hmm. En waarom ze zich zo profileren hoor je zo meteen in Bridge the Gap. Maar eerst is het tijd om te kijken wie het beste op de hoogte is van het nieuws van vandaag.
1: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, dus ik weet niet waarom ik mijn zogenaamde quizmaster stem opzet.
2: Ik snap het wel, maar... je komt in niets van de
3: nieuwsquiz. Dankjewel, Wansi. Geweldig. Ja. Een hele goede middag zonnestraaltje.
0: Er is nog een beetje galm bij. Dag Quizmaster Delano. Fijn dat je er weer bent.
3: Ja, zeker. Blij om ook weer hier te zijn.
0: Ja.
3: Ja, en ook dat we weer even terug zijn naar de nieuwsquiz. Want we deden natuurlijk even de muziekquiz.
0: Ja, ja. Leuk uitstapje.
3: Leuk uitstapje, maar ja. We zijn weer terug.
2: Naar yes, waar
3: wij. Ja, we zijn weer terug. Nou ja, ik heb weer drie vragen voor jullie voorbereid. Het zijn multiple choice vragen A, B en C. Nadat ik de vragen heb voorgelezen en de antwoorden heb gegeven... degene die als eerst zijn of haar naam roept, mag antwoord geven.
2: Ja.
3: Ja. En jullie strijden allebei voor een track. Wansi, voor welke track ga jij strijden?
0: Ik wil de one and only Tevin Campbell horen natuurlijk met Can We Talk.
3: Oké, okay, en jij, Howie?
2: Het is weer tijd voor mijn ex Janet Jackson, maar dan met Opie Luther. Oh. Het nummer The Best Things in Life Are Free.
3: Ja, was dat? Had je geen dure dates toen?
2: Nee, dit was kort daarna eigenlijk.
3: Ah, oké, oké, oké, oké. Ja, we gaan snel naar vraag 1. Waarom meldde vandaag Radio Caroline per ongeluk dat koning Charles was overleden?
0: Song.
2: Waarom ze dat deden?
3: Ja, waarom? Wat gebeurde er? Antwoord A. Omdat koning Charles onwel was geworden tijdens een bezoek aan Noord-Ierland. Antwoord B. Omdat een computerfout per ongeluk de speciale procedure bij overlijden van een monarch activeerde. Of antwoord C. Omdat een presentator verkeerd nieuws had voorgelezen tijdens de uitzending.
2: Howard. Antwoord B.
3: Antwoord B. Dat is correct.
2: Dank u.
0: Ja, wat erg.
3: Door een computerfout werd automatisch de zogeheten Death of a Monarch procedure gestart. Daardoor werd ten onrechte een bericht uitgezonden dat koning Charles was overleden.
2: Maar ze hebben sorry gezegd.
3: Sorry, man boy.
2: Sorry, man boy.
0: Computer said sorry.
3: Ja. Ja, nee, dat is eigenlijk een fout wat niet zou mogen kunnen,
0: nee.
3: Toch? Maar goed, 1-0 voor jou, Howard. We gaan snel door naar vraag 2. Een elektromonteur veroorzaakte per ongeluk een enorme explosie... waarbij een vrijstaand huis in Oldenzaal volledig instortte.
0: Oh.
3: Maar wat deed hij op dat moment bij de woning? Antwoord A. Hij was zonnepanelen aan het installeren en veroorzaakte kortsluiting. Antwoord B. Hij was bezig met het installeren van een laadpaal... en raakte tijdens het boren een gasleiding. Of antwoord C. Hij controleerde de meterkast en ontdekte te laat een gaslek.
0: Wansi B.
3: Ja, dat is correct. Ja, de monteur wilde een laadpaal installeren onder de carport van het huis... maar tijdens boorwerkzaamheden raakte hij een kunststofgasleiding... waardoor gas vrijkwam en uiteindelijk een zware explosie ontstond.
0: Daar gaat je huis omdat je een elektrische auto wilde.
3: Omdat je elektrisch wil rijden.
2: Dat je denkt, laat maar.
3: Ja, die was goed. 1-1, we gaan naar de beslissende vraag. En die gaat rondom prinses Alexia. Want waarom ontstond er ophef rondom prinses Alexia en zanger Antoon?
2: Antoon.
3: Antwoord A, omdat ze samen optraden tijdens Prinsjesdag. Antwoord B, omdat Alexia gefotografeerd werd... terwijl ze bij Antoon in de auto stapte. Of antwoord C, omdat Antoon een liedje over de prinses had geschreven.
2: Howard B.
3: Ja, dat is correct. Na Prinsjesdag verschenen de foto's.
2: Maar ze hebben toch een verkering?
0: Is dat zo?
3: Ja, maar ze wil dus verder geen uitspraken doen.
2: Ja, want ik heb al eerder gehoord dat ze samen gesignaleerd zijn. Handje in handje.
0: Maar even hoor, is het Antoon?
3: Toch? Zo is het toch Antoon?
0: Het klinkt zo Surinaams, die klemtoon.
2: Jij zou zeggen Antoon.
0: Antoon. Ja, ik heb vroeger in een straat gewoond met Antoon in de naam. Dus
2: okay.
0: Antoon?
2: Als ik hem was, zou ik mijn album echt aantoonbaar noemen.
3: Ja, volgens mij, kijk, ik luister zijn muziek niet, maar volgens mij is het Antoon. Het is A-N-T-O-O-N.
2: Misschien kan de luisteraar ons wat vertellen.
3: Misschien
2: of het goed is.
3: Een beetje inderdaad.
0: Ik ga de muziek starten.
1: Tijd voor Janet Jackson en Luther Vandross. The best things in life are free.
0: Wat is dit? What are we doing? Oké, ja, we draaien muziek, want dat is waarvoor we hier zijn. Geniet van dit nummer. En gefeliciteerd, Howie.
3: Joe!
0: Gefeliciteerd. Nee, ik kan het niet eens. Laat maar.
1: Felicity.

0: dat is een instelling die we denk ik zo vaak mogelijk zouden moeten betrachten, om even een mooi woord te gebruiken. Dankbaar zijn.
1: Dank. Dank je wel voor dit inzicht.
0: Ja, nou ja, alsof je het niet zelf ook had, toch?
1: Nee, maar het is goed om er soms aan herinnerd te worden. Dus.
0: Ja, dat is waar.
1: Prima, Cassie.
0: Zometeen in goed gejat de optie tussen de jarige Ronald Isley en de rest van de Isley Brothers en Between the Sheets, of liever Big Papa van de Notorious B.I.G. die vandaag 54 zou zijn geworden. Je kan je stem nog even uitbrengen via NPO Blend op Instagram of via de NPO Luister-app. Maar eerst gaan we even stilstaan bij het christendom. Ja, ik weet niet, ben jij gelovig, Howie?
1: Ik ben gelovig opgevoed, ja. Maar hoe ouder ik word, hoe minder ik erin geloof.
0: Nou, hier, hou eens op. Dit is weer echt een spiegel natuurlijk.
1: Ja, ja. Toch?
0: Same hier. Maar in de politiek wordt het christendom vaak gekaapt, zou je kunnen zeggen, door rechtse politici. Maar er is een groep christenen die zich hier niet door vertegenwoordigd voelt en zichzelf daartegen uitspreekt. Marjella van Bronckhorst is een van de oprichters van De Linkse Kerk. Een organisatie die juist wil laten zien dat geloof ook heel goed links kan zijn. Marjella, goedemiddag.
2: Hoi, Marjella van Bronckhorst inderdaad. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Leuk.
0: De Linkse Kerk, dat is eigenlijk een soort van scheldwoord geweest, wat Pim Fortuyn volgens mij heeft gebruikt om vooral linkse politici weg te zetten als, ja, jullie voelen je een beetje verheven boven de rest. En jullie dachten, wij gaan dat terugpakken, die term. Maar wat was voor jullie nou het moment waarop jullie dachten, we moeten ons echt gaan laten horen als linkse christenen?
2: Ja, goeie, inderdaad. Zo hebben we dat besloten. Drammerig ook, komen ze dan vaak over. Mm-hmm. En wij waren de afgelopen 2 jaar daarover aan het praten met een groep vrienden eigenlijk. Toen zeiden we op een gegeven moment, nou, laten we het omzetten in iets waar we daadwerkelijk iets mee gaan doen. En zo is de Linkse Kerk geboren. Met de uitleg die jij net gaf, we dachten, laten we die term dan maar gebruiken als we dit op die manier in gaan zetten in de christelijke wereld.
1: Als geuzennaam.
0: Ja.
2: Zo is het, ja.
0: Want wat zag je gebeuren waarvan je dacht, niet in mijn naam of niet in mijn geloof? Uit naam van mijn geloof.
2: Wat we zagen gebeuren en eigenlijk nog steeds zien, is dat veel in talkshows, in kranten, opinieartikelen, gewoon in het maatschappelijk debat eigenlijk, dat in naam van het christelijk geloof dingen gezegd worden waar wij ons niet in kunnen vinden. En dan irriteerden wij ons vooral aan dingen die gaan over zorg voor deze aarde, hoe we omgaan met mensen die die huis en haard verlaten omdat ze vluchten voor oorlog. En ook een stuk van, nou ja, hoe wordt er over bedrijven gepraat? Hè? Hoe gaat het nu in de huidige situatie geopolitiek over wat voor economie wij willen zijn? Toen zeiden we, nou, dat zijn gewoon allemaal dingen waar nu de christelijke partijen ook dingen over zeggen. Waar mensen in het maatschappelijk debat op televisie dingen over zeggen. Met het aanhalen van de joods-christelijke cultuur bijvoorbeeld. Waar wij gewoon ons niet in kunnen vinden. En waar wij graag een geluid tegenover willen zetten.
0: Want wat staat er volgens jou daarover in de Bijbel?
2: Nou, wat wij zien is eigenlijk heel simpel in de 3 punten die wij dus ook proberen aan te houden als we hierover praten. Namelijk zorg voor die aarde, de schepping, zoals we dat dan uit de Bijbel halen. Mm-hmm. Zorg voor je medemens, heel simpel. Als iemand vlucht en je hebt genoeg geld in een rijk land, vang ze op. En als derde, ik weet niet of je die uitdrukking kent uit de Bijbel, maar het is voor een rijke moeilijker om in de hemel te komen als voor een kameel om door het oog van de naald te kruipen, wordt dan gezegd.
1: Wow.
2: Dus dat zegt wat ons betreft genoeg. Wij zijn in dat kader ook niet voor het vrijstellen van bedrijven van belastingen en dergelijke, maar voor het eerlijk heffen van belastingen, zodat we daar onze sociale voorzieningen in Nederland van kunnen betalen.
1: Mooi. Jullie willen christenen min of meer prikkelen om opnieuw naar hun waarden te kijken. Maar wat hoop je dan dat er gebeurt? Welk resultaat ben je naar op zoek?
2: Ja, wij zijn vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar gelanceerd. En wat we toen eigenlijk zeiden, we hadden allemaal filmpjes verzameld van raadsleden die bij christelijke partijen, of bij linkse partijen moet ik zeggen, als christen vanuit hun christelijke waarden de linkse politiek bedrijven. Mm-hmm. En wat we daarmee eigenlijk wilden was tegen christenen die soms toch wat sceptisch staan tegenover links, zeggen, hey, kijk eens, deze mensen zijn allemaal actief bij deze partijen. Dit zijn de punten die ze hebben. Dit zijn de redenen waarom ze dat doen. Ga eens nadenken over jouw eigen waarde als christen. en bij welke partij die nou eigenlijk echt als best vertegenwoordigd worden, is dat automatisch misschien wat je al jaren doet een christelijke partij? Of worden die waarden in deze tijd misschien stiekem beter vertolkt door linkse partijen?
0: Mm-hmm. En want dat is natuurlijk, dat was de opzet. Maar wat is nu wat jullie verder gaan doen?
2: Ja, wat wij nu aan het doen zijn is vooral dus ons roeren in het maatschappelijk debat. Deze week hadden we een opinieartikel in de Trouw was die verschenen. Dat ging dan nu specifiek over het punt wat het CU, waar het CU nu eigenlijk op gedraaid is qua asiel, dus de ChristenUnie. Op die manier proberen wij iets toe te voegen aan het maatschappelijk debat. Dat wij in dit artikel zeiden, in een tijd waarin we zien dat extreemrechtsgeweld toeneemt en er steeds meer vijandigheid is richting vluchtelingen, dat is niet het moment om om zo'n statement te maken. Dat is juist het moment om pal te blijven staan voor je christelijke waarden die zijn. Zorg voor je medemens.
1: Ja, nog, dat is wel goed.
0: Nog kort eventjes één vraag hoor. Hoe wordt het ontvangen, Mariella?
2: Ja, best wel goed. Wij hadden de eerste avond dus 11 maart. Onze tweede avond is overigens 29 mei in Zwolle, dus welkom. En we merken gewoon dat er best wel veel mensen op afkomen. Dus dat het echt wel goed ontvangen wordt. En dat er best wel veel mensen zijn die zeggen, eindelijk is dit geluid vertegenwoordigd. Dus dat is wel heel cool om te horen. Ja.
0: Nou, super. Mariella Bronkhorst van de Linkse Kerk. Wil je nou meer informatie hierover? Omdat jij zegt, ik herken me als christen inderdaad niet in wat er geroepen wordt in de politiek. Dan kan je naar delinksekerk.org. We wensen jullie in ieder geval heel veel plezier in Zwolle. En bedankt dat jullie dit doen.
2: Geweldig, dankjewel. Doei doei.
1: Fijne
2: doei,
1: avond.
2: Doei.
0: Zometeen Extints. Maar eerst iemand die morgen een heleboel kaarsjes uitblaast. The one and only Johnny Gill.

0: Extins en Kalof Kamme hoorde je net. In Bridge the Gap. En daarvoor een nummer waarover Wilma appte. Heerlijk, met heel veel E's. En dat was het ook. Toch heerlijk. Johnny Gill.
1: Dat geluid maak ik als ik hooikoorts heb en ik moet mijn keel jeuken. Dan doe ik dat.
0: Ja, snap ik. Zo voelt het ook wel een beetje. Alsof je een enorme kriebel hebt of dan wel opwekt. Mm-hmm. Vandaag is het... morgen is dus Johnny Gill jarig. Maar vandaag the one and only Ronald Isley. En ik weet niet of mensen doorhebben wat voor legende deze man is.
1: Jawel, dat is wel bekend. Hij staat niet voor niks. Ze staan niet voor niks op het North Sea Jazz.
0: Nee, ik denk echt dat mensen gewoon... Ze hebben echt vanaf, volgens mij, de jaren 50... en anders niet de jaren, anders de jaren 60... tot aan de jaren 0 in elk decennium een hit gehad.
1: Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja, ben ik met je
0: mega impressive. Ik wilde een ander woord gebruiken dat met een F begon, maar ik denk dat dit de lading ook deed.
1: Vreselijk.
0: Vreselijk.
1: Vreselijk impressive.
0: Ja, hij is daarom vandaag een van de opties. Hij is 85, hè. Hij gaat met 85, tender age of 85, gaat hij op North Sea Jazz staan.
1: Ja, dat is echt heel bijzonder.
0: En een van hun lekkerste nummers is toch wel Between the Between. Okay.
1: Between the Sheets?
0: Ja. Original. Love, Between the Sheets. En daar heeft...
1: Wat voor versie is dit?
0: Dit is de Tiny Desk versie.
1: Ah, vet.
0: Ja, en dat was de toen er corona was volgens mij. Dus ja, toen ze het thuis deden.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, en het zag ook zo smooth uit. Het is echt ook te gek om even terug te kijken.
1: Ja.
0: Die versus van hun is trouwens ook te gek. Tegen,
1: ja, die heb ik gezien. Tegen Earth, Wind & Fire.
0: Ja, oké. Okay, maar we dwalen af. Want vandaag hebben we tegenover de Isley Brothers... de one and only Christopher Wallace, a.k.a. de Notorious B.I.G. gezet.

0: Big Papa. En de vraag was, welke vond jij nou het lekkerst om te horen? Big Papa of Between the Sheets. Bedankt voor het...
1: Het is wel spannende hoor,
0: ja,
1: dit hoor.
0: Ja, maar dat is wel... Ik vind dat we dat eigenlijk altijd moeten nastreven. Dat het gewoon heel moeilijk is om te kiezen.
1: Ja.
0: Ja, want jij bent groot Biggie-fan.
1: Ja, maar ik vind de Isleys ook te gek. Ja, en die horen we niet zo vaak op zender. Dus ik neig toch mijn stem aan hun te geven.
0: Nou, het was echt 50-50 for a long time.
1: Ja.
0: Maar de stem van Humphrey en C hebben de doorslag gegeven.
1: Oké.
0: We gaan luisteren naar het origineel. Back to the 80s.
1: Lekker.
0: Met de Isley Brothers. En Between the Sheets. Ja, als je een beetje zo de muziek hoort, dan zou je denken dat wij ook een beetje in die vibe zijn. Maar dat past ook wel een beetje bij de zomer.
1: Dat is waar.
0: Ja.

0: Bridge the Gap.
1: Dit is wel een zwoele aflevering zo, met die John
0: Gill. Nou, ja, toch? Ja, en niet eens de bedoeling, maar...
1: Goed dat er een lang weekend komt.
0: Een broeierig weekend. Hey, zometeen gaan we even onderzoeken... ik kijk heel even met een half oog naar Delano... of het slecht is voor je ogen... als je heel vaak een zonnebril op hebt. Dat gaan we onderzoeken straks, of niet?
1: Nou,
0: misschien
1: dat
0: niet.
1: Nou ja, waarom? Er zijn dus afspraken voor oogcontroles. Dus het wordt een beetje moeilijk om het dan in te passen.
0: Oh ja, nee, oké. Okay. Nee, dan wordt het... dan gaan we het zo meteen over andere leuke dingen hebben. Thanks. doen we vast even een oproepje voor de lege plek in onze playlist zometeen. Wij zijn op zoek naar een lekker verzoeknummer. We hebben het net natuurlijk gehad over het christelijk geloof dat gekaapt wordt door rechtse politici. En er is nu een organisatie, de Linkse Kerk, die zegt niet in naam van mijn geloof. En daarom dachten we, zullen we het eens hebben over liedjes die iets te maken hebben met geloof, belief, ja, religion.
2: Dat soort dingen.
0: Losing My Religion van R.E.M. gaat niet.
1: En kan, maar niet, is niet echt blend.
0: Ook niet. Do you believe in
1: love after love? Dan ga ik naar het toilet.
0: Ja, dus die ook niet.
1: Nee.
0: Maar wat dan wel, Howie?
1: Jesus Walks bijvoorbeeld, van Kanye.
0: Nou, lekker. Ja, dus, zou kunnen.
1: Dat zou kunnen.
0: Ik dacht zelf aan Whitney Houston. I believe in you and me.

uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Coldplay, Jill Scott ook. Zij komt naar Nederland. In oktober was het volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Ja, lekker. Heb je kaart al?
1: Ik kan alleen naar het concert in Brussel, helaas.
0: Eeuw. Oh,
1: dus
0: nou ja.
1: Dan moet ik daar maar naartoe.
0: Ja, ik wou zeggen, is ook geen straf.
1: Nee.
0: Meteen lekker een dingetje van maken.
1: Een uitje.
0: Ja. Het is Bridge the Gap waar je naar luistert. Met zometeen muziek van onder andere Outkast. Die werden aangeklaagd door de dame naar wie ze het nummer hebben vernoemd. Rosa Parks. 50 Cent staat samen met Olivia klaar met Best Friend. En wij zijn op zoek naar verzoekjes die iets te maken hebben met geloof, religie. Ook een beetje in het kader van Pinksteren.
1: Ja, toch?
0: Weten we ook wat Pinksteren betekent en zo?
1: Weet jij het?
0: Ja, de Heilige Geest komt naar beneden.
1: Waarom zeg je het zo?
0: Nou, dat is toch, dat is wat het is, toch?
1: Okay, wordt
0: over de apostelen verstrooid. En dan weet ik niet wie de apostelen zijn. Maar...
1: Ja, met de elfen.
0: Oh ja?
1: Ja, toch?
0: Zoveel.
1: Of waren dat de discipelen? Is dat hetzelfde?
0: Nee, ik heb geen idee. Heb je op een christelijke basisschool gezeten?
1: Een aantal.
0: Oh,
1: door het verhuizen toch?

0: You should know.
1: Ja, maar het is lang geleden.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Ik word 150 in oktober.
0: Ja, dat is ook waar. Nee, Bijbelverhalen zijn hartstikke mooi. Maar we weten er niet helemaal het fijne van. Doet er ook niet toe. We zijn op zoek naar liedjes die iets te maken hebben met het geloof. Of met het woord geloof erin. En wat kregen we nou binnen? Tanny, die zei Whitney Houston met I Look to You. Oh, die is ook mooi.
1: Dat is ook mooi. Ja, zeker.
0: Ja, Whitney, daar kan je het wel aan overlaten om nummers over het geloof te doen. En Humphrey, die zei ook nog, ik denk aan Believe in Him van De La Soul voor de request.
1: Oh, wauw. Ja, die is zo langs gegaan.
0: Ja, er wordt even een kamertje geopend in je hoofd. Ja. Lekker. Nou ja, dus laat nog maar weten wat je... Laat nog meer weten wat je zou willen horen als verzoekje zometeen. Dat kan via de NPO Luister-app. En die kan je gratis en voor niets downloaden. En op die manier natuurlijk ook naar ons luisteren. Even een kleine correctie. Net zei ik dat TQ vandaag jarig is, maar dat is niet waar.
1: Wanneer dan?
0: Eerste Pinksterdag, zondag.
1: Oh, maar het is wel bijna.
0: Ja, precies. Dus we vieren het vandaag vast. Want dit is onze laatste dag dat we te horen zijn deze week.
1: Zo is het.
0: Hier is Bye Bye Baby van de one and only

0: Maar waar dan? Vraag ik ineens af.
1: Precies, we need to go somewhere.
0: Ja.
1: Wat ga je doen? Bushalte? Wat is de bedoeling?
0: Ja, een auto. Dit klinkt niet comfortabel, Mantel.
1: Nee. We need some answers.
0: Ja, we need them now. Get it on tonight, net in Bridge the Gap. Howie, jij kwam me toch een bijzonder artikel tegen net.
1: Sorry, maar ik las die kop, toen dacht ik al, hè?
0: Ja, het was een artikel uit het AD. En even een korte samenvatting van het verhaal. Wat jij met ons hebt gedeeld. Waarvan we dachten, dit moeten we ook met jou delen. Als je nu aan het luisteren bent. Duco en Ilse waren jarenlang samen. Kregen twee dochters. Maar uiteindelijk voelde hun relatie meer als vriendschap dan als liefde. Duco vertelt, ik merkte dat Ilse het vaak over haar collega Thijs had. En ik moedigde haar aan hun band te onderzoeken. Nou, dat is al best bijzonder, toch? Nou, het bleek echt de liefde te zijn. En in plaats van ruzie of afstand groeiden Ilse en Thijs en Duco uit tot een bijzondere moderne familie. Ilse die is namelijk getrouwd met Thijs. Duco was getuige bij hun huwelijk. En door hun co-ouderschap kwam Duco vaak bij Ilse en Thijs over de vloer om mee te eten, samen kerst te vieren. En tijdens een gezamenlijke vakantie ontstond onze droom, en nu komt het, om de meiden één thuis te geven. Ilse en Thijs trokken bij mij in. Eerst op zolder en later hebben ze de speelkamer en berging omgebouwd tot woonruimte. En zo vormen we nu een gezin van 5. Wel. Howie schudt zijn hoofd, dat kun je niet
1: zien.
0: Ik
1: heb alleen maar heel veel respect voor Duco. I could never.
0: Nee?
1: Nee, man. Nee, ik hou van iedereen, maar dit gaan we niet doen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nieuwe vriendin, oude vriendin, nee?
1: Jij dan?
0: Ik ben ook een beetje modern. Kijk, ik vind dit heel bijzonder, omdat hij het soort van heeft aangemoedigd en zo. Dat ik denk, oké, Duco, je bent wel een groot man. Als je gewoon het, zeg maar, helikopterview bekijkt, dan denk ik, voor die kinderen is het natuurlijk fijn dat hun ouders er zijn. Maar het is misschien ook wel een beetje vreemd, want papa en mama zijn niet meer samen, maar mama is wel met een andere man. En dan, hoe werkt dat dan? En ja. Maar het is praktisch, denk ik, wel het handigst. Howie zegt nog steeds, I would never.
1: Nee, maar ik begrijp wel wat je zegt. Maar dat is puur logistiek gezien.
0: Ja, precies.
1: Maar dan is het een soort beslissing met het hoofd.
0: Ja.
1: Maar ik heb het gevoel dat deze mensen dit besluit ook met hun hart hebben genomen.
0: Nou ja, Duco zegt ook, soms is het confronterend. Bijvoorbeeld als Ilse en Thijs elkaar diep in de ogen kijken. Dan zie ik een vorm van liefde en intimiteit waarnaar ik ook verlang. Na Ilse heb ik geen partner meer gehad en dat wil ik wel. Ja,
1: die gaat hij niet vinden. Want als hij dit uitlegt, dat dit zijn situatie is.
0: Ja, wie tekent hiervoor?
1: Snap je? Dan ben je bij die date. Zeg je, hoe zit het bij jou? Ja, ik woon samen met mijn ex aan een nieuwe man. Vanwege de kinderen.
0: En dan zegt degene, check please.
1: Precies, ik ben daar wel. Toedele dokums.
0: Ja, wat vind jij hier nou van? Zou jij net zo groot kunnen zijn als Duco?
1: Maar één ding valt me op, hè?
0: Nou?
1: De lader is echt next.
0: Nou, hij mag nog even over nadenken hoe hij erover denkt. Maar als jij aan het luisteren bent, kan jij je voorstellen dat je zo groot zal zijn als Duco? Of zeg je hell to the no, no,
1: ben je gewoon een
0: no? Dit is Devin Campbell en Can We Talk?

0: De mensen die hier in de studio zitten, die de muziek voor je draaien. Best Friend van 50 Cent. En daarvoor, ja, ik ga het toch even zeggen, ik had het eigenlijk van tevoren even moeten zeggen. Tevin Campbell en Can We Talk. En in dat achtergrondkoortje natuurlijk niemand minder dan de one and only Babyface.
1: Ja, maar dat is de schrijver van het nummer.
0: Ja, maar hij zingt dus ook mee.
1: En ja, maar dat doet hij wel vaker, hoor.
0: Maar je hoort het ook echt. Als je gewoon luistert naar dat refrein, dan denk je ineens, wait a minute.
1: Okay.
0: Deze stem herken ik.
1: Ja, wel een karakteristiek geluid, die man.
0: Heel tof. Dus volgende keer als je Can We Talk hoort, even goed luisteren naar die refreintjes. En dan hoor je vanzelf dat Babyface daar lekker op meedoet. Cut Out hier van Khalees staat klaar. En misschien zometeen ook wel jouw verzoekje. Namelijk een nummer dat te maken heeft met geloof, religie. Ja, maakt niet uit. Dat doen we in het kader van Pinksteren. Wat zou jij willen horen? Met bijvoorbeeld in de titel iets over geloof, belief. Er zijn al fijne suggesties binnengekomen, dus dank daarvoor. Maar er kan natuurlijk altijd meer bij. Dus NPO, via de NPO Luister-app kan je het aan ons doorgeven. We hadden het net over Duco, die samen met zijn ex-vrouw Ilse en haar nieuwe man Thijs in één huis woont.
1: Vanwege de kinderen.
0: Ja, en toen vroegen we, hoe sta jij hierin? Toen kregen we van Shaquille een bericht. Oh, hell no.
1: Hoofdletters.
0: Nee. Jeffrey die zei, wij doen aan birdnesting. Dus onze zoon woont in het huis. En wij als ouders zijn dan om de week bij hem in huis. En de rest van de tijd zitten wij in een ander huis. Mm-hmm. Dus lijkt me ook best wel intens.
1: Heb je 3 huizen?
0: Ja, nou ja, dat moet je ook maar kunnen betalen, hè?
1: Ja, klopt.
0: En ja, of je moet een nieuwe partner hebben met wie je dan een soort van parttime samenwoont of zo.
1: Oplossingen.
0: En Wilma die stuurde ook nog, ik denk dat er toch tussen willen en kunnen heel veel zit. En denk toch dat echt de meeste mensen tegen hun gevoel gaan aanlopen. Ga dan naast elkaar wonen als dit je doel is.
1: Ja, maar ja, dat moet ook maar net kunnen.
0: Nou, dat is wel het idee, want Duco besloot het interview met... omdat ze als gezin een stuk ze gaan als gezin een stuk grond zoeken om 2 chalets of tiny houses op te zetten. Dan blijven we in elkaars nabijheid, maar in ons eigen huis.
2: 2 kleine huizen.
0: Ja, want ja. Ja, nou ja, zeg. Vind je dat grappig?
1: Nee, maar dat gaat toch niet werken? Je hebt kinderen die opgroeien, die willen vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Die tiny houses zijn een soort camper plus.
0: Ja?
1: In de praktijk, it's not gonna work, denk ik.
0: Nou ja, misschien hebben ze heel veel grond eromheen.
1: Ah, oh, lekker buiten zitten buiten. In het warme Nederland.
0: Ja, lekker de appelboom in. Hm? Ja, Delano, jij wil wat toevoegen, zie.
1: Nu pas komt ie.
0: Ja.
2: Nou ja, ik vraag me gewoon af, in hoeverre is dit ook echt gezond? Dus ook als je kijkt naar de ontwikkeling van de kinderen, ja? Is dit het beste? Zeg maar, is dit het beste om hen mee te geven? Ik weet het niet, ik vraag het gewoon hardop af. Ja, het is geen judgment, het is gewoon een...
0: Ja, ik durf het ook niet te zeggen.
2: Hey,
0: ja, we weten het allemaal niet. Tijd voor muziek dan maar.
1: Ja, laten we dat doen.

0: helemaal misgaat zo voor de deur als ze in het huis zitten en die gasten die spoken er allemaal omheen. Dat moment.
1: Ja, toch?
0: Ja, snap je wel.
1: Ja, lekker. Outkast en Rosa Parks. Ja, dat is trouwens een echte filmtip. Volgens mij staat hij op HBO Max, Sinners, de film. Okay. Maar dit is eigenlijk wel eentje die je gewoon in de bios moet zien.
0: Ja.
1: Om allerlei redenen. Vooral om een hele mooie muzikale scène.
0: Ja, dat sowieso. En die ene scène, die is ook nagemaakt in Lego.
1: Oh?
0: Ja, die hele mooie muzikale scène. Wow. Die staat op YouTube. Een of andere freak die heeft die hele scène compleet nagemaakt in Lego. Dat is fantastisch.
1: Te gek. Ja. Oh, nou, ga ik zo even opzoeken. Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap. We hebben nog een kwartiertje te gaan. We hadden het net over een bijzondere woonsituatie van een stel dat een interview deed. Of tenminste, een ex-stel moet ik zeggen. Mm-hmm. Dat een interview deed in het AD over de liefde. Duco en Ilse waren een stel, maar zijn dat elkaar. Ilse is getrouwd met Thijs. En Thijs woont samen met Ilse en Duco in één huis met hun twee kinderen. De kinderen van Duco en Ilse dan. En toen vroeg Delano net is dit gezond voor de kinderen, toch? En Frank die appte nog, het is niet voor iedereen, maar als gescheiden ouder weet ik dat goede omgang tussen ouders key is. Hoe je dat doet is fluïde. Kan net als liefde en geaardheid in vele vormen opgelost worden. De Duco en Ilse situatie is ook niet voor mij, maar voor hen zou het prima kunnen werken. Ja, dat doet het waarschijnlijk ook, want ze hebben het in een interview benoemd. Dus
0: ja, precies. Nee, dat is een scherpe observatie van oom Frank.
1: Ja, en dat is inderdaad gewoon wel de boodschap. Gescheiden ouders, probeer goed met elkaar om te gaan, want daar hebben je kinderen het meeste aan. Over naar die open plek in de playlist die we lekker gaan vullen. Dankjewel Frank trouwens voor deze bijdrage. We waren op zoek naar nummers die iets te maken hadden met geloof, religie in het kader van Pinksteren. En Tanny die dacht aan Whitney Houston, I Look to You. We kregen ook nog van Humphrey binnen, Believe in Him van De La Soul, van hun laatste album. Mm-hmm. Luca die dacht aan Mariah Carey, Make It Happen, ook lekker. Is echt een lekker gospelnummer waarin ze tegen God praat. Of hij gaat het voor je regelen. En natuurlijk kwam ook Mary Mary en Shackles binnen. Maar we gaan vandaag voor de optie die Marcel instuurde. En dat is er eentje die we eigenlijk nooit draaien. Omdat het niet zijn allergrootste hit was. Maar stiekem toch wel lekker, hè?
0: Wat dan?
1: MC Hammer en Pray.
0: Wauw.

0: Had hij nou in de clip ook altijd prayhandjes?
1: Waarschijnlijk wel.
0: Ja, heeft hij altijd een drollenbroek gehad? Drollenvanger?
1: Ik ken hem niet zonder.
0: Oh ja?
1: Hij is gewoon die natte pamperboy, toch?
0: De original natte pamper. Nu zijn het de BBL-dames, maar het was altijd MC Hammer. Ja. Oh, goodness. Weet je dat MC Hammer tegenwoordig in AI-telefoons doet?
1: AI-telefoon?
0: Ja, de AI-telefoon. Ja, ik weet ook niet precies wat ik me daarbij voor moet stellen. Maar ik was laatst even op zijn Insta. En toen zei hij, binnenkort komt het eraan.
1: Oh, wauw.
0: Ja, dus hij doet
1: misschien
0: niet echt...
1: kunnen we hem bellen van Bridge the Gap.
0: Ja, of hij er eentje voor ons beschikbaar heeft.
1: Nou ja, vertellen wat hij allemaal wil en zo.
0: Oh, dat zou wel heel grappig zijn.
1: Bellen met hem.
0: Ja, met Stanley Kirk Burrell.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, oh ja, hartstikke leuk. Delano, heb je informatie voor ons?
2: Ja, hij is dus bezig met een AI-powered operating system voor smartphones in Japan.
0: Ja, precies. Het is
1: Ook
0: nog
1: daar.
2: The Japanese market.
0: Ja. Ja, maar gaan we gewoon proberen hem...
2: Ja, waarom niet? Waarom niet?
0: Ja. Ja, we gaan proberen hem te achter... Ja, dit zou echt gek zijn.
1: Gek zijn, toch?
0: Ja.
2: Ik ga een AI-gegenereerde mail sturen.
1: Nou, dan gaat hij zeker happen.
0: Hey, het zit erop, lieve mannen.
1: Nou ja, dan zien we elkaar volgende week.
0: Ja, maandag is Pinksteren.
1: Nee, wij zien elkaar niet volgende week.
2: Oh. Nee, jij bent er niet.
1: Nee, want ik ben woensdag ben ik uitlandig.
0: Oh.
1: Ja. Dus dan heb je Nora.
0: Nou ja, dat is ook gezellig.
1: Zeker.
0: Ja. En jij bent voor vakantie?
1: Ja.
0: Oh, gezellig. Nou, dan wens ik je een fijne vakantie.
1: Dank je.
0: En we doen normaal altijd een spelletje, maar ik heb even geen zin om weer te vertalen.
1: Oh, nou, dan niet. Jammer hoor.
0: Nee, oké. Dan doe ik een ander liedje. Doe ik wel even in de vertaling. Sowieso hoor je zo meteen Boumaye van Typhoon, Entourage van Omarion. En ook. Blijf wakker.
1: Blijf wakker. Stay woke. Childish Gambino.
0: Ja, natuurlijk. Mm. Ja, ik dacht, laten we het ook maar niet altijd.
2: Je maakt jezelf er wel makkelijk van af.
0: Ja, goed hè. Want... Ja, goed hè. Ja. That's how I do. Ik zei net dat TQ jarig was en dat klopte niet.
1: Nee.
0: Maar een van de dames van de band die er nu aankomt, die is wel echt jarig vandaag.
1: Echt waar?
0: Sue Elise Nash. Mm-hmm. Is een van de drie leden van Mystique uit de UK. En die hadden een good run in de jaren 0.
1: Ja, die waren wel een tijdje aan.
0: Ja, en daarom gaan we nu naar ze luisteren. Dit is Scandalous. We wensen je een geweldige donderdagavond.
1: Tot later.

Nieuwsuur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 7 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
1: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
0: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Ze hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
2: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
0: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 9 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
1: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
2: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
0: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 10 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
1: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
0: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Show.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Mixo. Blend. 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: joh, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.